Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Er staat nog 89 kilometer file in het land. Zo heb je nog een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Terbrechtseplein 5 kilometer file. Werkzaamheden ook op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. En een kapotte auto op de linkerrijstrook op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Afrit Nieuw-Kuik. 4 kilometer file en een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zonder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met 2 auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambach en Knoop het Terbrechtseplein 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Vallen op Staan van deze mooie dinsdag. Ik ben Monique en ik zit tegenover
1: Danique.
0: Goedemorgen, meis.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja. Was het vroeg?
1: Nou, voor mij is dit normaal. Voor jou niet, hè?
0: Nee, niet meer. Niet meer. Vroeger wel, maar ik ben er zo aan gewend dat dat niet meer hoeft.
1: Ja, het komt helemaal goed, jongens.
0: Ja, toch. Ik zit met jou, dus als ik er gezellig.
1: Ja.
0: Dus nee, nog steeds geen Rea. En we weten, het is gewoon eventjes lekker op vakantie.
1: Ja, lekker.
0: Lekker weg.
1: Lekker.
0: Er zit ook gelijk wat in mijn ogen. Zie je dat? Waar gaan we vandaag over hebben? Het is de dag van.
1: Ja, elke ochtend bespreken wij wat voor een speciale dag het is. En dan komen echt de gekste dingen voorbij.
0: Ja.
1: Maar vandaag is eigenlijk wel een leuke, vind ik.
0: Oh, vertel.
1: Ja, want het is namelijk de dag van het sprookje.
0: Oh.
1: En het is een de Efteling heeft dit bedacht in 2007 op 777. Want het nummer 7 heet iets magisch. Want in de meeste sprookjes komt de 7 voor. Dus ook vooral de sprookjes van Grimm. Dat zijn natuurlijk de sprookjesschrijvers.
0: Ja.
1: Voor de 7 muislaarzen, de 7 dwergen, de 7 geitjes. Het zijn allemaal 7.
0: 7 geiten ook?
1: Ja, het zijn 7 geitjes.
0: Oh. Ja. Oh, dat wist ik niet eens.
1: Misschien, ik denk dat die broer

0: zes op en dan komt de moedergeit thuis. En dan de geitje uit de klok zoals enige niet gevonden. En dan, ja, klinkt heel luguber, snijden ze de buik van de wolf open. En ineens zijn alle geitjes zijn er weer.
1: Oh,
0: ja.
1: Iets met die geit in een klok, dat herken ik wel. Maar
0: ja, het is niet een hele bekende, hoor.
1: Nee, hè?
0: Nee. Ja, ik vind het wel grappig. Ik heb er ook een mok van.
1: Ik moet denken dat ik het toch eens een keer mocht lezen.
0: Ja.
1: Een keertje kijken. Tegenwoordig zal het wel op Netflix staan. Nee, dat heb ik schrijven.
0: Nee. Nee, weet maar nooit.
1: Ja, nee. Maar het was echt een boek. En die werd vroeger voorgelezen aan jou. Ja. Ah. Nou, toch eens even met je vader praten. Ja, waar die dit sprookje vandaan heb gehaald. Oh. Ja, nou, weer wat geleerd van jou, Danique.
0: Ja.
1: De zeven geitjes.
0: Nee.
1: Nou, ik zie een heel leuk TikTokje aankomen. We gaan gewoon even lekker muziek draaien en dan komen we dadelijk terug. Want heb je dit al gezien?
0: Ja, ik heb weer wat, hoor.
1: Ja?
0: Ja, ik heb weer wat.
1: Ik hou het me helemaal vast.

0: Nou, ik krijg om mijn flikken van onze andere DJ's dat ik de zeven geitjes niet ken. Lieve schatten, ik kom niet in de Efteling.
1: Nee.
0: Voor de laatste, ik denk dat ik misschien 24 jaar geleden in de Efteling ben geweest.
1: Ja, en ik denk dat voor de laatste jij een sprookje aan je kinderen hebt verteld ook wel heel veel jaar geleden.
0: Heel lang
1: dus
0: geleden.
1: Misschien ook niet heel raar eigenlijk.
0: Nee, maar sorry, ik heb mijn klassiekers niet. Ik schaam me dood. Ik ga hem eventjes vanavond even luisteren.
1: Ja, doe dat.
0: Ja, toch?
1: Iedereen
0: even luisteren naar de zeven geitjes.
1: Ga ik jullie morgen allemaal over horen. Wat deed hij?
0: Ja, hey, jij hebt, heb je het al gezien, hè?
1: Ja.
0: Bijzonder nieuwtje wat jou opviel.
1: Ja, ik zag namelijk wat voorbij komen over vogeltjes.
0: Ja. Ah.
1: Want vrouwelijke mezen, die blijken dus massaal vreemd te gaan met slimmere mannen.
0: Oh.
1: Ja, 3 jaar lang onderzochten wetenschappers het gedrag van bergmezen. Dat is blijkbaar dus, in mezen heb je dus ook weer een soort mees.
0: Ja.
1: Dat wist ik ook weer niet. En de vrouwelijke mezen die een nest met hun partner hebben, blijken opvallend vaak tussenuit te piepen. Want, maar het is echt wel bizar, want 1/3 van de kuikens die werden onderzocht bleken door een andere mannetje dan de vaste partner van de moeder te zijn. En in de merendeel van de nesten is dus 70% zat tenminste 1 kuik van een andere vader. Dus dan heb je bijvoorbeeld 5 babyvogeltjes en dan is er bijvoorbeeld 1 of 2 van een ander mannetje. Dat is daar dus heel normaal. Dat heeft dus te maken met dat ze dan een slimmer mannetje vinden. En dat vinden ze dus interessanter. En ook door het voedsel wat ze dan brengen. Maar het grappige is, je ziet dan alleen de eerste vader zie je terugkomen. En eigenlijk waarmee ze dus buiten de deur is gegaan.
0: Ja.
1: Die zie je niet meer voorbij komen bij het nestje.
0: Ah.
1: Dat is echt heel raar.
0: Vreemdganger.
1: Maar het is ook niet dat die eitjes heel veel laten uitkomen. Dus het lijkt inderdaad echt alsof dat nestje gewoon bij elkaar hoort. Dat is toch echt super raar eigenlijk.
0: Eigenlijk wel wat eigenlijk in het originele leven ook gebeurt, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, die beestjes lijken natuurlijk op elkaar. Dus dat hebben ze dan echt moeten DNA-onderzoek moeten doen. Want anders kom je daar niet achter.
1: Nee. En ze hebben dus ook gevonden dat waarom vrouwtjes ook meer naar slimmere mannen gaan. Blijkt dus dat vrouwtjes meestal zelf ook helemaal niet slim zijn. Nou, ik vind het best slim dat je naar een slimmere man op zoek gaat.
0: Oh, ja, nee. Maar wat maakt de ene mannetje slimmer dan de andere mannetje? Ja, dat vraag ik mij af.
1: Het heeft dus te maken met hoe ze voeding vinden en hoe snel ze takjes. Dus we kijken meer naar, niet letterlijk slimheid van IQ, maar meer naar slimheid als in hoe kom je aan eten, hoe kom je aan takjes. Terwijl vervolgens hij niet meer terugkomt. Dus of het nou heel veel nut heeft.
0: Nou, ik zit dan gelijk te denken, heb dat slimmere beestje dan ook een eigen nest met een ander vrouwtje?
1: Ja.
0: En wordt die dan ook bedrogen?
1: Ja, want dat zie je dus niet terugkomen. Het gaat alleen maar over dat het vrouwtje met andere mannetjes ook doet. Maar je ziet dus niet van of dat mannetje het dan ook andersom.
0: Ja.
1: Dus ik denk het eigenlijk niet. Ik denk voornamelijk, dat is toch een super raar.
0: Maar dan is dat hele slimme beestje eigenlijk vrijgezel en die hop lekker naar elk vogeltje.
1: Ja. En die, denkt, oh, ik hoef geen eten te halen.
0: Ik hoef de kinderen niet op te voeden, maar ik heb wel de lol gehad.
1: Ja, snap je?
0: Oeh, het zijn net mensen, joh.
1: Ja, echt, hè?
0: Ah, hey, maar dat wist ik ook. Ik leer zoveel vandaag van jou.
1: Ja.
0: 7 geitjes over beesten die vreemd gaan. Nou,
1: dat moet niet gek worden hier.
0: Moet niet gek worden hier, inderdaad. Ja, stuur maar weer een appje als ik weer ongelijk heb. We gaan eventjes. Ik heb geen een vogelliedje klaarstaan, helaas.
1: Ah, gelukkig komt niet dat vogelnummer ooit. Ja, dat komt gek omhoog.
0: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Nee, ik kom er ook niet op. Maar dat maakt niet uit. Die gaan we sowieso niet draaien. We gaan Katy Perry draaien. Dat is ook eigenlijk een klein vogeltje.
1: Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg. Er staan meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en knopen Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoop het Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en welkom terug. We gaan door naar het de originele.
1: Ja, ja.
0: Dus wie heeft... ik denk eigenlijk dat jij dit hebt verzonnen, deze.
1: Ja, klopt. Ik bereid deze altijd voor, want er zijn gewoon heel veel nummers waarvan je denkt van, leuk nummer. En je hebt eigenlijk geen idee dat het niet de originele is. En dat gebeurt eigenlijk best vaak.
0: Ja.
1: En dit is er één waarvan heel veel mensen het niet weten. En ik heb dit al zo vaak moeten vertellen aan mensen. Want als ik zeg Walk This Way, aan wie denk jij dan?
0: Ja, toevallig weet ik het.
1: Jij denkt wel aan Aerosmith, hè?
0: Ja.
1: Er zijn dus heel veel mensen...
0: Aerosmith en
1: Run DMC.
0: Maar dat is wel niet de originele.
1: Nee.
0: Zo moet ik het zeggen. Niet de originele, jongens.
1: Nee, want de originele komt uit 1975. Dat is dus van de Aerosmith.
0: Ja.
1: En het is een wat meer funky nummer. Het is ook een soundtrack in Hawaii. Ja, geen idee. Ik ken het weer niet. Maar ja, het is best wel lekker... Het is wel bekend geworden, maar het heeft niet in de hitlijsten gestaan. En toen zijn ze dus in samenwerking met Run DMC. Dus het is wel, Run DMC heeft hem niet alleen gecoverd, het zijn wel hun samen.
0: Ja. Is het dan nog een cover voor jou of niet?
1: Ja, ik vind ook geen samenwerking, want hij bestond al. Dus ik weet het niet. Het is moeilijk.
0: Ik vind altijd als de persoon zelf nog meedoet, of de band zelf meedoet, vind ik het minder erg.
1: Ja, dat wel, dat sowieso. En tijdens een liveshow deed Run DMC dit nummer al vaker. Ging ze gewoon random freestylen op dit nummer. En toen dit dus... dit heeft Aerosmith gehoord. Toen dacht ze, oh, we moeten hier wat mee. Daar is dus een nummer uitgekomen. En die is wel de hitlijst ingegaan. Hij is gigantisch gegaan op MTV. En het staat ook symbool voor het samensmelten van rock en rap. Omdat dat in die tijd nog niet heel veel gebeurde.
0: Ja.
1: Was dit best wel een statement.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik vind dan toch altijd wel de Aerosmith, de originele, toch wel beter.
0: Ja, die vind ik ook nog steeds beter. Al moet ik zeggen, van Run DMC vind ik ook niet slecht.
1: Hij is ook niet verkeerd.
0: Maar?
1: Ja, de Aerosmith, ja, het is de Aerosmith.
0: Ja, ja. Dat, het is ook net waar je van houdt, hè, inderdaad. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen, deze twee. Maar ja, ik heb wel gekozen voor het origineel.
1: Ja.
0: En misschien krijgen we daar ineens weer wat anders te horen. Maar nee, dit is het origineel. En... ja, dus mensen die alleen maar van Run DMC hem kenden. Ik kan eigenlijk niet begrijpen dat je niet weet dat hij ook van Aerosmith is. Maar
1: nee.
0: Wie ben ik? Ze zeggen trouwens wel officieel dat het een cover is. Maar dat ze daar mee hebben gemerkt. Ik vind het een onzinverhaal.
1: Ja, het is een beetje dubbel.
0: Ja, inderdaad. Nou, gaan we gewoon naar Aerosmith draaien, denk ik. Ja.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, we hebben een heel raar nutteloze feitje. Of wisten we dat eigenlijk stiekem al?
2: Weet ik niet.
1: Nee? Mannen worden in de zomer sneller verliefd.
2: Ja, ik vind dat raar.
1: Ja?
2: Maar ik snap het aan de andere kant ook weer wel. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met... Dus weer, het klinkt raar, maar bijvoorbeeld de zon die schijnt. Dus je bent vrolijker. Dus ik denk dat dat wel...
1: Ja, vakantiegevoel.
2: Ja.
1: Ibiza gevoel.
2: Maar hebben vrouwen dat dan niet of zo?
1: Nou, ik denk dat de vrouwen net zo snel sneller in de zomer verliefd worden dan
2: maar
1: in
2: ik heb
1: winter.
2: Het idee dat vrouwen sowieso ook wel sneller verliefd worden dan mannen.
1: Ja, dus ik...
2: Niet altijd, hè? Maar nee, vaak heb ik het idee van wel.
1: Ja, ik heb ook het idee dat de mannen die gaan natuurlijk... En dan ga ik het even over de jeugd, hè?
2: Ja.
1: Als ze lekker op vakantie gaan, worden ze dan echt verliefd.
2: Nee, ze gaan alleen maar op zuivakanties.
1: En daar zeg je het al, alcohol, hè?
2: Ja.
1: Ja, ben je dan verliefd of ben je praten het biertje?
2: Ja, ik snap dat niet. Ik vind dat zoiets raars.
1: Ja, ik weet het ook niet. Eerlijk gezegd, ja, wij zijn geen man. Misschien moet ik het van de week eventjes aan...
2: Aan pas
1: vragen of dat zo is. Of je dan in de zomer inderdaad sneller verliefd wordt. Ja, weet je, het goede weer heeft natuurlijk wel een invloed op je goede humeur.
2: Ja, dat sowieso.
1: En dat heeft dus ook invloed op je liefdesleven. Mannen worden namelijk sneller verliefd. En hoe dat kan... Ja, nou, ze leggen het uit voor ons. Nou, de afgelopen weken hebben we vooral natuurlijk warmte meegemaakt. En misschien staat er nog wel meer op ons te wachten. Nou, dat klopt, hè. Deze week wordt het weer lekker warm, jongens. Je krijgt een lekker kleurtje en de stemming is meestal vrolijk. Al moet ik zeggen dat ik van het hele warme weer in Nederland niet zo vrolijk word.
2: Nee.
1: Dus misschien worden daarvoor vrouwen niet zo snel.
2: Ja, dat kan ook inderdaad. Dat het ook wel met de irritatiezone te maken heeft van de hitte.
1: Ja. Dus ze zeggen ook, nou, heb je als vrouw zijnde de laatste tijd meer aandacht gekregen? Of tenminste, val je dat op? Nou, dan kan dat heel goed kloppen. Want mannen, zodra de zon schijnt, gaan mannen meer flirten. Nou, lekker dan. Hè?
2: Ja.
1: Ze krijgen snelle vlinders in hun buik.
2: Toch wel raar.
1: Ik vind het een raar verhaal.
2: Ja.
1: Ik ga het uitzoeken.
2: Ja, doe maar.
1: Ja, nou, eigenlijk zeggen ze eigenlijk, omdat het mooi weer is, ben je ook veel meer buiten. Dus heb je ook veel meer contact met andere personen.
2: Ja.
1: Maar ja, als een man verliefd wordt, moet ook een vrouw verliefd worden.
2: Ja, daarom.
1: Het enige verschil is, omdat in de zomer je meer vitamine D krijgt, hè, van de zon. Dan krijgen mannen meer testosteron.
2: Oh.
1: Dat zie ik nou hier staan. Inderdaad, kijk, wij worden, zeg maar, we krijgen een kleurtje. De vitamine D is ook goed voor je gezondheid en zelfs tegen depressies.
2: Ja.
1: Het is mooi weer. En bij mannen gaat dus daardoor ook nog eens een keertje de testosteron omhoog. Omdat, ja, door het weer, de hormonen spelen dan meer op. En dan, dat is de reden. Nou, we hebben geen testosteron al, sommige mensen.
2: Ja.
1: Goed. Nou, dan zijn we ook weer wijze. Zijn de mannen daarmee eens? Dan hoor ik dat graag. En zijn de mannen er niet mee eens? Dan horen we dat ook graag. Want ik weet het niet zo goed. Ik ga toch even onderzoek dadelijk doen bij onze mannelijke collega's.
2: Ik vind het wel interessant.
1: Ja.
2: Ja, laat thuis ook weten of je het ook mee eens bent.
1: Ja, nou, ik weet het niet.
2: Nee.
1: Ik wil in ieder geval chagrijniger van het Nederlandse warme weer.
2: Ik ook. Ik word al chagrijnig bij het idee dat het deze week weer dat weer wordt.
1: Ja, weer 30 graden.
2: Dus ik kan er heel over nadenken. Jeetje.
1: Goed, nou, wij worden niet zo snel verliefd.
2: Nee.
1: Maar we gaan wel eventjes gewoon muziek draaien.
2: Yes.

0: Ja, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur vallen en opstaan. Het is weer snel gegaan.
1: Altijd hier.
0: Ja, en dan komen we ook gelijk andere dingetjes aan doen zijn. Ja, dan gaat de tijd sowieso snel natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan natuurlijk dadelijk de powerplaat draaien van deze week.
1: Ja.
0: En de drie keuzeplaten.
1: Ja, en weet je waar ik dus achter kwam? Deze week zijn het drie vrouwelijke artiesten. Dat betekent dat we dus sowieso 7 weken achter elkaar een vrouwelijke artiest of band als powerplaat hebben.
0: Kijk.
1: Of een vrouw erin.
0: Dat is wel eventjes informatie, jongens, die jullie nog niet wisten.
1: Nee.
0: Kijk.
1: Misschien een nieuw record. Ik weet niet wat het record was.
0: Ik weet het niet, maar dat kunnen we wel terugzien.
1: Ja, dat is wel leuk. Kijken of dat een keer een langer record kan worden.
0: Ja, we gaan het eens uitzoeken.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen naar het journaal natuurlijk. En dan komen we terug met de powerplaat van deze week. En nog veel meer leuke feitjes. Wat hebben we nog meer?
1: Onmerkelijk nieuws.
0: Oeh. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd.
1: En wie er te zien is deze week?
0: Oh, ik ben benieuwd. We gaan gewoon blijven hangen. Je moet niet weggaan.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, wink wink. Dit is natuurlijk de powerplaat van deze week. Ja. Knipoog, knipoog. je hebt gisteren de powerplaat gehoord al, hè?
1: Ja.
0: Heb je al een lichte voorkeur? Of heb je al dat je denkt van, deze week vind ik deze iets minder?
1: Ik vind ze eigenlijk alle drie, ik wil niet zeggen slecht, maar ook niet goed. Ik vind ze alle drie prima. Maar er is er nou geen eentje dat ik zeg, oh, die is echt heel slecht. Of oh, die is echt heel goed die eruit springt. Ik vind alle drie.
0: Nou, het is wel zo dat je ze vaak moet horen, hè?
1: Ja, dat. En,
0: Sorry.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik heb ze gisteren voor het eerst gehoord. Ik vond ze niet slecht, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar bij anderen heb ik hier wel gehad. Ik dacht, wow, ja, dit is echt wel...
0: Ja, ik denk dat dit liedjes zijn die je een beetje moet wennen.
1: Ja.
0: Al vind ik er wel eentje die wel iets meer zomers is dan de andere.
1: Ja.
0: Maar goed, met welke wil jij beginnen?
1: Ik denk dat we het best kunnen beginnen met Always You and I.
0: Ja?
1: Ik denk dat dat een beetje het hardste nummer.
0: Ja.
1: En dan

0: Ja. Dus kanshebber nummer 1.
1: Er is dus een nummer, dat heet ook Always You and I, van, hoe zeg je dat, 9889, uit 2000. En dan moet het me toch wel laten denken. Dat is wel een heel rustig nummer hoor, maar ik denk dat ze daar wel een beetje de inspel van aan heeft.
0: Ja, ze lijken ook op die andere band, De Boorsheid gisteren.
1: Ja, en want ik heb dus opgezocht, het is niet gesampled.
0: Nee.
1: Maar ik denk wel dat ze haar ideeën wel daar een beetje uit heeft gehaald, denk ik.
0: Ja, nou, het is eigenlijk, ja, ik vind het te veel erop lijken.
1: Ik vind het ook een beetje soundtrack-achtig voor een film.
0: Ja.
1: Maar dat is het niet, dat heb ik ook gekeken. Maar het lijkt een beetje van, er komt een nieuwe film uit, dit is de soundtrack, maar dat is het dus helemaal niet.
0: Nee, nou, je weet het niet, misschien weer dadelijk voor een game of zo.
1: Ja, zoiets inderdaad. Zo klinkt het wel.
0: Ja. Ja. Goed, we hebben er nog 2 over.
1: Ja, ik denk dus dat een beetje met jouw favoriet, wil je die eindigen?
0: Dat is wel goed. Ik moet wel zeggen dat ik wel vind dat die... ik vind het heel moeilijk als mensen niet zingen, maar dat ze het opzeggen.
1: Ja. Ja. Ja. Ik snap je.
0: Ja, dus nou ja, we gaan...
1: spoken word op muziek.
0: Ja. Ja. Dan kan iedereen een liedje schrijven en zingen, want het is allemaal zo leuk. Oké, we gaan dan met Olivia verder, ja, denk ik. En wat zegt zij? My Way.
1: Ja, ja, van haar nieuwe album.
0: This is my way. Nee hoor.

0: Ja, deze gaat toch weer een hitje worden. Nou, ik zeg, we gaan de studio in en gaan een liedje met je opnemen.
1: Weet je wat ik dus vind, Monique? Ik denk als je bij elk, of la la la of AAA, raad het nummer. En dan zijn er zoveel nummers eigenlijk waarin dat gebruikt wordt.
0: Ja.
1: Het is echt zo standaard eigenlijk.
0: Als ze geen woorden meer hebben.
1: En dan noemen ze dit nummer My Way.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde doet als bijna elke andere artiest.
0: Ja. Inderdaad. En wil je een hitje hebben, dan ga je erin tellen.
1: Ja.
0: Of je praat een beetje Spaans of een beetje Portugees, dan maak je een hitje.
1: Nou, mocht dit nou jouw favoriet zijn, kan je hierop stemmen. Via de website of via de Gulpa Radio app. Allebei gratis. We hebben geen gegevens van je nodig. Je hoeft alleen maar te klikken en je bent klaar. Maar we hebben natuurlijk ook nog een derde kanshebber. Dus luister die toch ook nog wel even, denk ik.
0: Ja, het is wat anders. Maar toch ook weer niet.

0: Ja.
1: Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, ik vind dit dan inderdaad wel toch wel. Ik snap even, nou, het is niet mijn ding, maar ik vind het dan wel van de drie ook wat lekker zomers. Ik vind het ook minst erg om meerdere malen te moeten horen.
1: Ja.
0: Ik denk dat eerste nummer op een gegeven moment ook wel denkt.
1: Ja, dat moet je echt
0: denk ik, echt maar misschien vinden jullie wat anders.
1: Ja.
0: Dat kan ook.
1: Ja, iedereen mag kiezen.
0: Onze mening boeit eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, maar van deze, wat eens wat wij kunnen zeggen, wat wij leuk vinden eraan of niet leuk aan, is dat dit echt zomers is.
0: Ja.
1: Hier krijg ik wel de zomervibes van. En dat mis ik eigenlijk dit jaar qua zomerplaat ook.
0: Ja,
1: een toppertje en dat soort dingen, Nederlandse talige muziek, dat heb ik al gehoord.
0: Ja, maar dat hebben we ook eigenlijk elk jaar. Je hebt niet vaak dat er een zomerhit in Nederland naast Nederlandstalig heel af en toe een keertje. Maar eigenlijk vaak zijn toch wel van die Nederlandstalige, heet dat? Ja, zijn dat volkszangers? Ik denk het wel een beetje wel die kant op die de hits hebben. Dat ik denk,
1: ja, of je moet weer ergens komen en dat is dan op dat festival een onwijze hit.
0: Ja.
1: En heel veel mensen zien dat of horen dat en die gaan los. Ja. Dan gaat het ineens hard.
0: Ja.
1: Maar inderdaad een echte
0: zomerhitje. Net als dat WK-nummer van Samuel.
1: Ja.
0: Dat is dus nu ook ineens een zomerhit aan het worden.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook zo vaag, want het is een WK-nummer. Ja, hetzelfde is. Maar ja.
1: Ja, toch vind ik als je dan zeg maar... We hebben het nog steeds niet in de database staan, maar daar ga ik wel voor zorgen. Het officiële WK-nummer voor Curaçao.
0: Maar die heb ik helemaal niet gehoord.
1: Nee, die kan je ook gewoon zo draaien. Het gaat gewoon om van mama, kijk mij eens. Ben je trots op me?
0: Beetje zoals Waka Waka van...
1: Ja.
0: Want ik vind dit jaar het WK-nummer van Shakira ook echt wel een WK. En bij Waka Waka was dat minder.
1: Ja, maar dat was een gestolen nummer.
0: Ja, dat is waar.
1: Kan ze heel trots doen. Nee, het was gewoon gestolen, jongens. Ja. Het was een 1-op-1 kopie.
0: Ze is gek.
1: Ja, maar ik ga wel eventjes vragen aan de redactie of ze die erin kunnen zetten. En dan kunnen we die eventjes van de week draaien.
0: Ja,
1: dan
0: dat lijkt wel leuk.
1: Zien.
0: Het
1: is ook een beetje zomers liedje en het gaat over trots.
0: Oh ja, dat is ook wel mooi. Ik vind dat ook wel belangrijk. Vaak wel een boodschap, niet over random.
1: Nee, niet even kijken. We staan weer op het WK.
0: Bier.
1: En we dansen. En bla bla. Nee. Nee, het is geen of Nederland. Nee, laten we dat maar even helemaal niet gaan doen.
0: Ja.
1: Ik ga een tegenhanger, dus gaan we doen.
0: Ja,
1: ik heb er zin aan.
0: Je hebt een heel erg tegenhanger.
1: Ik heb een onwijze tegenhanger. En misschien ook wel... Nee, jongens, het is geen pink. Ik heb geen pink gekozen.
0: Maar wel een vrouw.
1: Wel een vrouw.
0: Lekker.
1: En wat is het? Het is Whitney Houston. Ik weet niet tot hoever jij Whitney Houston leuk vindt. Of vond, laat ik
0: het
1: zo zeggen.
0: Het staat niet in mijn eigen muziekdata, maar als ik het hoor, vind ik het ook niet erg.
1: Nou, dan doe ik je een half pleziertje.
0: Oké, fijn.
1: Ik ga iets van Whitney Houston draaien. En dat is ook wel een beetje om je heupjes weer een beetje los te maken.
0: Lekker.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file. Door een ongeluk met twee bestelbussen 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knopend Terbrechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, en ik heb iets gevonden. Ik vind het heel interessant.
2: Oké.
1: Want een Zuid-Koreaanse bankmanager hoeft een kluis leeg. Dat je al denkt, je bent een bankmanager.
2: Ja, je kan er wel lekker makkelijk bij.
1: Hij ruilt biljetten om voor nepgeld met dierenplaatjes. Ja.
2: Hoe kan dat... Oké, vertel even heel het verhaal daarvan.
1: Nee, een Zuid-Koreaanse bankmanager heeft dus op een hele kinderlijke manier de kluis van zijn eigen filiaal leeggeroofd. De man stak dus voor tienduizenden euro's in zijn eigen zak. En verving erbij doodleuk door speelgoedgeld vol stripfiguren. Ja, en hoewel hij direct ontslagen werd toen de kluis openging, komt hij opvallend goed vanaf. Hij had best wel een hele hoge positie. Omdat hij de inleiding over piepklein kantoor had. En weet ik het. Dat werkt dan natuurlijk weer anders een bank dan hier. Daar heb je ook nog...
2: Ja, van die kleine dorpbankjes.
1: Ja, maar ook daar zou je nog overval kunnen plegen. Omdat er ook nog mensen achter zo'n balie zitten. Dat hebben wij hier natuurlijk niet meer.
2: Nee.
1: Alleen echt bij, weet ik het waar, hele grote, belangrijke dingen. Ja, en in januari besloot hij in het geheim zijn slag te slaan. En nam hij voor zo'n... 70 miljoen won. Dus omgerekend ongeveer 40.000 euro aan echte bankbiljetten mee naar huis. En om te verbloemen dat de kluis plotseling een stuk leger was, bestelde hij online nepbiljetten van 50.000 won per stuk. Om dit terug te leggen. En ja, dan denk je dat de manager een meester vervalser is. Ja, het nepgeld bleek echt wel heel nep te zijn. Want er stonden gewoon allemaal vrolijke plaatjes van eendenberen en andere stripfiguren op.
2: Gewoon speelgoed, zeg maar een monopoliegeld.
1: En het duurde dus echt nog enkele weken voordat dit bekend werd dat dit is gebeurd. Want de medewerker in het filiaal vertrouwde de zenuwachtige gedrag van de leidinggevende niet. Het trok aan de bel bij het hoofdkantoor. Toen de bank daarop ging onderzoeken hoe dat nou zat. En ze startte het onderzoek. Wat eerst wat je dan doet is de kluis openen.
2: Ja.
1: Dus wat zagen ze gelijk toen ze de kluis openden. Ja, stapels aan speelgoedgeld.
2: Maar dan ben je ook als... Oké, het is niet goed te praten wat hij doet.
1: Nee, maar
2: waarvoor ben je dan zo gestrest? Want niemand kan het weten als jij de enige bent die in de kluis kan komen.
1: Ja, maar ik denk, oké. Het valt best wel op dat het anders is. Dus naast het plaatje zie je het aan de kleurvorm. Want het is gewoon paars geld, weet je, geel geld. Gewoon echt monopoliegeld, laat ik het zo zeggen. Dan doe je voor 50.000 won een stapel kopen.
2: Ja.
1: Nou, dat is best wel... duur. Want als 70 miljoen won ongeveer 40.000 euro is, dan is dus één stapel best wel alsnog geld. Je had dan beter geld kunnen besparen, denk ik, om het niet te doen. Want het was even opvallend als hij leeg was geweest, als dat er paars geld in de kluis lagen. Dus het is ook nog dom. Maar verder na zijn ontslag is er dus nog niet bekend wat ze nu gaan doen. Want er komt dus geen celstraf bij. Want de bank heeft besloten dat de fraudeur niet strafrechtelijk te vervolgen. De zaak is gesloten. Het gestolen geld is inmiddels volledig terugbetaald. Ik denk dat daar meer aan de hand is.
2: Nou, misschien had hij zijn salaris een paar weken niet gehad.
1: Nou, ik denk dat ze dat hebben gezegd van... we laten het, met het geld terug is het genoeg. Omdat er misschien in die bank meerdere dingen gebeuren die niet kunnen.
2: Ja.
1: Want... ook al heb je het geld terug, je wilt nog steeds... Ik vind het raar dat er niks aan tegenover staat.
2: Nee.
1: Dus eigenlijk heeft hij het geld gewoon geleend. Eigenlijk zwart op wit.
2: Ja, misschien...
1: Dus als ik nu een bank ga overvallen en het geld allemaal terugbetaal, dan kunnen ze me niks maken. Dat is zo raar.
2: Ja, geen gekke ideeën krijgen nu.
1: Nee, ik ga het ook niet doen. Bij het idee ook, denk dat ik daar al trillend binnenkom van... ik denk dat het niet eens lukt.
2: Het is een raar verhaal. Maar dat hij ermee wegkomt uiteindelijk... dat is echt wel een gelukje voor hem dan.
1: Ja. Ja. Hij mag gewoon...
2: Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het inderdaad wat meer speelt dan alleen maar dat diegene geld heeft gepikt.
1: Ja. Moet wel toch?
2: Misschien witwas van geld of zo.
1: Ja.
2: Ik ben wel benieuwd hoe Trump wakker wordt vandaag.
1: Hoezo?
2: Nou ja, nadat Amerika is uitgeschakeld.
1: Ja, want jij bent denk ik wel meer in de sport. Maar ik weet niet of jij dit wel weet. Ik begreep iets met een rode kaart. Wat was ingetrokken door Trump bij het voetbal.
2: Ja, hij is niet ingetrokken door Trump. Maar Trump heeft een telefoontje gepleegd. Ja. Naar de voorzitter van de WK. En toen hebben ze... Ik moet eerlijk zeggen, die jongen kreeg direct rood. Dus niet twee keer geel. Maar direct rood. Ja. En het was echt een vieze, gore overtreding.
1: Want geel is waarschuwing, rood is eruit, toch?
2: Ja, moet je eruit.
1: Ja, okay, ja.
2: Twee keer geel krijgen in één wedstrijd. Dan is het ook rood, ben je er ook uit.
1: Ja, oké. Okay.
2: En hij heeft inderdaad een belletje gepleegd. En toen is deze straf, wat normaal gesproken op één wedstrijd staat... tijdens het WK, voor een schorsing. Geen schorsing eigenlijk, een waarschuwing.
1: Maar was het ook iemand... Uit welk team was dit?
2: Amerika.
1: Maar dat is toch raar dat hij dat kan?
2: Ja.
1: Want ook al omkopen, maar alsnog dat kan. Wat betekent dus dat het niet eerlijk gaat?
2: Nee, maar het WK en zeker met deze meneer die... Ik weet niet eens zijn naam. Ja, het is, ik weet zijn naam wel, maar ik kom er even niet op. Die dat leidt, dat is ook corrupt als de neet allemaal.
1: Ja.
2: Amerika heeft niet zomaar deze WK gekregen.
1: Nee.
2: Dus de FIFA die zegt gewoon van... Ja, nee hoor, het is allemaal goed gegaan en... En Trump loopt nu erop. Ja, maar de scheidsrechter was corrupt.
1: Ja?
2: Ja, daarvoor gaf hij rood, want hij is tegen Amerika.
1: Wat raar eigenlijk.
2: Ja, nou ja, wij denken nog steeds, en dat had toevallig gisteren met Deborah over...
1: Oh.
2: Dat hij 6 ton heb gekregen of zoiets. Hè, ja. Wat voor Trump niks is. En daar hebben ze dat aan de FIFA gegeven. En ze hebben gezegd, oké, we doen het wel even wegmoffelen. Alleen ja, het valt natuurlijk onwijs op. Dus België was in beroep gegaan, daar hadden tegen... maar helaas heb ik niks uitgehaald. Maar ach, België heb dik gewonnen van ze.
1: Ja, ik vind dat echt... Ik vind dat zo cool.
2: Ja, beuntje komt om zijn loontje. En wat leukste was eigenlijk dat ze de Trump-dansje gingen doen.
1: Ja, want ik ben dus helemaal niet heel erg... Ik weet wel wat van voetbal. En ik volg wel wat, maar WK moi. Maar het feit dat België wint van Amerika... vond ik al dat ik dacht, wow. En al helemaal inderdaad na dit... dan denk ik wel van, ja, weet je... Goed zo... Want dat zijn de rode duivels, noemen ze dat toch?
2: Ja,
1: dat
2: de rode duivels.
1: Jawel, hè?
2: De rode duivels. Kijk, luister, ik was als speler waarbij het over gaat. Hè, dus ik ga rood en het wordt teruggedraaid. Tegen mijn trainer zeg, je moet mij niet laten spelen.
1: Nee. Nee, inderdaad.
2: Weet je, want
1: het heeft allemaal... ook op jouw imago.
2: Ja, en dan kan hij er niks aan doen, hè?
1: Nee.
2: Dit gaat allemaal buiten hem om.
1: Tuurlijk.
2: Maar toch
1: had hij er wel.
2: Ik krijg een smetje.
1: Ja.
2: Dus dat, een beetje jammer. Ja, en Portugal gisteren uitgeschakeld door Spanje.
1: Ja.
2: Dus ja, maar ja, we gaan daar nog eventjes over het sport hebben. Want er is best wel veel gebeurd. Ja. We gaan lekker muziek draaien.
1: Ja.
2: Suzanne en Freek zijn klaar voor je.
1: Oh, fijn.

0: Nou, wij gaan daar even bloemetjes plukken. Ja, kan ik bloemetjes in je haar doen. Ja, toch?
1: Ja.
0: Het is, wat is er te zien deze week?
1: Ja, want er zijn zoveel optredens. En ik maak elke dinsdag een kort lijstje van artiesten, bands.
0: Ja, we hadden het er net over. In het Zuiderpark is ook volop dingetjes hier in Den Haag, hè?
1: Ja, het is echt gekkenhuis. Maar ik noem er altijd maar een paar op. Maar er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel. Maar ik denk dat dit wel interessant te zijn.
0: Nou, vertel.
1: Ja, deze week. We beginnen dan toch wel met vandaag. Want de Britse ska-band Madness is vandaag te zien in de avond live.
0: Oh.
1: Ja, super. Ik heb ze ooit live gezien.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vond je ze live goed?
1: Ja, je merkt wel... Het vond wel kort. Je moest heel lang wachten. Dat wel. Maar ik weet niet of dat bij hun standaard is of omdat daar gewoon wat fout ging. Maar qua performance, ze zijn echt wel goed. Ze zijn wel wat ouder, maar ze dansen nog en ze doen nog van alles. En ze gaan nog met de wind mee, letterlijk, op bepaalde nummers. Het is... Ik raad het wel aan. Als je ervan houdt... Nou, eigenlijk niet eens. Ik denk dat het sowieso ook als je er niet van houdt... dat het sowieso wel leuk is om dat gewoon een keer gezien te hebben. En dat je ook meer kent dan dat je denkt.
0: Ja, en wat zijn de kosten van de kaart hiervoor?
1: Want, en volgens mij waren deze tussen de 50 en 70 euro. Zag voorbij komen.
0: Ja, het is heel raar dat we het gaan zeggen dat het meevalt. Want gisteren hadden we het nog over dat kaartjes in het Zuiderpark 90 euro kosten.
1: Ja, het is echt een verschil. Hè?
0: Ja, dat is echt niet normaal.
1: Nou, als jij dat opzoekt, ga ik alvast naar de volgende.
0: Ga even voor jou kijken.
1: Ja, want donderdag in Zuiderpark Theater staat Floor Jansen.
0: Oh.
1: Ja, en ik weet niet, heel veel mensen zullen misschien niet weten wie deze mevrouw is. Maar je kan haar ook kennen van dat nummer met Henk Portel. Hebben ze ooit de of de opera, dat nummer nou, hebben ze samen gedaan. Misschien ken je er zo. Een vrouw met echt een hele krachtige stem. Daar moet je wel echt van houden. Het is niet helemaal mijn ding, maar zij heeft een stem. Bizar. Ja. Weet je al wat meer?
0: Nee, ik kom op mijn festival terecht. Dat is hem niet. Kan ik ben ook nog steeds bezig.
1: Ja, nee. En dan hebben we ook nog vrijdag 10 juli hebben we Raccoon staan. De Zeeuwse band staat in het prachtige tuin van Paleis Soestdijk. Met een avond vol bekende pop- en rockhits. Ja, ook super vet. En dan hebben we ook nog Basecurry. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat zijn drie Zweedse zussen. Die sluiten deze week op zondag 12 juli energiek af in Paradies in Amsterdam. En hun hebben voornamelijk een unieke, pittige banjo-punk en herkenbare harmonieën.
0: Wow.
1: Ik ging dit opzoeken en kijk, zeg wel vaak, je moet ervan houden. Maar hier moet je echt van houden. Ik denk als je niet van banjo houdt, of niet van punk,
0: banjo,
1: dan raad ik het wel af. Kijk, het is wel interessant, maar ik weet niet of het...
0: Nee, het is denk ik wel voor een speciale...
1: Je hebt alternatief, en dat is leuk. Maar dit is wel alternatief. En je moet er echt wel van houden. Want ik denk als je hiervan houdt dat dit wel echt super vet is om te zien. Ja. Maar ik denk dat je anders er ook kan staan van... Ja, waar kijk ik naar? Dit moet wel in je straatje liggen, denk ik.
0: Ja.
1: Banjo en punk. Sorry.
0: Ja, een rare combinatie trouwens.
1: Gaat iets fout.
0: Ja, ik zie dat de staanplaatsen... Er is niks meer beschikbaar, jongens. Dus ga niet zoeken. Ja, op ticketswap alleen. 60 euro waren. 60 euro 50. Ja. Dus het valt mee. In een premium zitplek was 82 euro. Ik zeg het valt mee. Omdat ik weet dat iemand naar Bruno Mars is geweest van de week. En voor één kaartje 260 euro was.
1: Ja, ik ken er ook een.
0: Ja.
1: Ik ken er ook een.
0: Dus dat is...
1: Nog een. Ja, en het is echt wel... Maar het grappige waar ik dus ook... dit heeft bij mij heel erg lang geduurd. Stel je voor, je gaat naar de AFAS en je hebt staanplekken. Verschilt dat dus ook per artiest? De prijs.
0: Ja.
1: En dan bedoel ik niet of je wel of niet Golden Circle hebt. Al zou het open zaal zijn. Zelfs dan verschilt nog de prijs. En mijn favoriete artiest, dat vind ik toch wel bizar. Die is nu wereldwijd aan het groeien. Daar heb ik 45 euro voor betaald. Voor aanval, staanplaatsen, open zaal.
0: Ja.
1: En dan de dat ik denk... Hoe kunnen sommige artiesten 120... Kijk, ben je klein, heb je inkomsten nodig. Ander verhaal, snap ik. Maar zulke hele grote artiesten... hebben het geld denk ik toch op een gegeven moment ook niet meer nodig.
0: Nee, ja, je zou verwachten eigenlijk van niet. Maar ja, hoe groter de artiest, hoe groter de show. Hoe groter de locatie.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoe meer van de platenmaatschappij ze willen hebben.
1: Ja. En ik vind dat ze drinken goedkoper moeten maken.
0: Ja, drinken vind ik ook.
1: Mijn cola is duurder dan een bier. Sorry, ik vind dat echt schandalig. En het biertje is dan nog 2 keer zo groot als mijn cola. Ik wil...
0: Ja, ja, maar ja, het is ook aangemaakt met water. Hè?
1: Ja, dat moet je nagaan. Dat is toch bizar?
0: Nou, meestal je cola komt ook uit zo'n spuitding.
1: Ja,
0: dus,
1: echt.
0: Verschrikkelijk. Ja, North Sea Jazz is ook dit weekend.
1: Oh ja.
0: In Rotterdam. En ik durf te wedden dat we daar ook voor een biertje een hoop geld gaan neerleggen.
1: Ja, want ik ga deze week ook nog op Zeeheldenfest rondlopen.
0: Ik ben benieuwd wat het daar kost.
1: Ja, volgens mij is het wel wat goedkoper. Kijk, het blijft wel een festival, maar dan komt dat voornamelijk vrijwilligers zijn.
0: Ja.
1: Betaal je hier geen 8 euro voor een cola, maar ja, het blijft wel een klein festivaltje. Maar het gaat meer om de sfeer en dan merk je toch ook wel gelijk van dat mensen daar dan wel aan denken. Terwijl dat soort evenementen hebben eigenlijk meer geld nodig, puur omdat het dus klein is.
0: Subsidies, hè?
1: Ja,
0: subsidies.
1: Bizar.
0: Dus dat, ja, nee, dus ja, je kan genoeg doen deze week nog.
1: Ja.
0: Nou, ja, nou, ik ga zaterdag naar North Sea Jazz. En de rest van de bende gaat nog meer dagen. Ja. Maar ik vind 1 dagje wel genoeg. Plus het is 30 graden. Dus ik vind het wel gescheten. We gaan een nummertje draaien.
1: Ja.
0: Wat was het? Floor Jansen, Fire.
1: Ja.

0: Ja, Phantom of the Opera.
1: Ja, dat is gewoon niet te binnen, want hij komt ook naar Nederland.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd wie het wordt.
0: Ik ben ook benieuwd.
1: Qua man weet ik het wel, denk ik. Ik denk Milan. Ken je Milan?
0: Ja.
1: Ik denk Milan.
0: Oké. Okay.
1: Dat verwacht ik.
0: Wanneer komt hij naar Nederland?
1: Volgens mij eind dit jaar, begin volgend jaar. Het heeft nog wel even...
0: Okay.
1: Ze zijn ermee bezig, maar ze hebben nog geen kast. Nog niks, volgens mij.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, want ik vind teamuitje.
0: Ja.
1: Ik hoor een leuk teamuitje.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Ja. Ik hou er wel van.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Hé, hey, we zijn alweer aan het einde van de tweede uur. Oh. Het gaat zo snel. Ja,
1: we hebben nog gelukkig een heel uur.
0: Ja.
1: Eigenlijk nog de hele dag.
0: Ja, wij moeten nog heel de dag nog door, joh.
1: Ja.
0: Wat gaan we toch doen? We gaan de download dinsdag hebben we natuurlijk klaarstaan voor je. Sportnieuws, alleen zonder Deborah. Ja, dat is grappig.
1: Ja, maar jij weet ook wel wat over sport.
0: Ik weet wel iets, ja. Ik kan wel iets vertellen.
1: Ja. Gisteren bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, we zijn gisteren nog live geweest. En de drie van vandaag. Nou ja, en nog veel meer. En de verzoekjes natuurlijk ook. Je kan ze nog steeds naar ons appen.
1: Laat ze alvast weten. En ook waarom. Dat is ook even voor ons wel
0: dat
1: leuk
0: is grappig.
1: Om te weten.
0: Ja. En je kan het appen naar 0634606464. En ik zeg welkom tot in de chat. En inderdaad, mensen zeggen nog steeds over het water dat het zo belachelijk duur is.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Ik ga nog een nummer draaien. Dan gaan we naar het journaal toe. En daarna zijn we terug voor het laatste uur van Vallen en Opstaan. Blijf hangen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Bad Hoeverdorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil. Daar zijn twee rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meern. Door een ongeluk bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stilstaand verkeer. En de vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Welkom terug bij het laatste uur van Vallen en Opstaan van deze dinsdag.
1: De laatste dinsdag van deze week alweer.
0: Ja, het gaat zo snel, joh. Ah. Zo snel. God.
1: Sorry.
0: Ja, je bent lekker wakker.
1: Maar we zitten ook al een week in juli, hè, precies. Ook niet zo snel, hè?
0: Ik vind het veel zo snel gaan allemaal.
1: Ja.
0: Voordat we het weten, staan we weer kerstnummers te draaien. Mariah Carey.
1: Ik zag, wow, nu je dit zegt, ik heb serieus van de week voorbij gekomen van het is bijna tijd met dan zoveel dagen met dan weer Mariah Carey. Niet, het is nog niet een nieuwe clip van het is bijna tijd, want dat doet ze natuurlijk elk jaar. Maar ja. Vorig jaar toen dacht ik, volgens mij was dat MTV of zo, toen dacht ik, jongens, het is nog niet eens herfst. Het is nog niet eens Halloween. Kijk, ik kan ook heel erg vroeg zeggen, ik ben bijna jarig, wat nog 4 maanden duurt. Maar dit vond ik wel heel intens, dat is denk ik, jeetje.
0: Het is wel heftig.
1: Kan je wel vast gaan sparen voor de cadeaus.
0: Ja, nou, goed.
1: Maar we hebben iets anders leuks.
0: Ja,
1: want het is dinsdag.
0: En dan kijken we dinsdag.
1: Ja, dan kijken we altijd naar de meest gestreamde vrouw van vorige week. En de ene keer kijken we, hoe zeg je dat, wereldwijd. De andere keer landelijk. Want ja, om nou 8 weken lang elke keer hetzelfde te horen is denk ik ook wel niet zo heel leuk.
0: Nee, ja. Zijn er dan te weinig vrouwelijke artiesten die dan meer gestreamd worden?
1: Ja. Ja, en het is... Als het ze zijn, zijn vaak Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Ariana Grande. Als kenner wereldwijd. Of ja, Shakira, ja. Beyoncé.
0: Ik verwacht eigenlijk dat Taylor Swift weer bovenaan staat. Omdat ze nu weer is getrouwd. Omdat ze is getrouwd.
1: Ja, het is echt... Dus ik ben maar weer naar Nederland ingedoken. Ja, en ik vind dit dan toch ook wel een leuk... Ja, niet per se een leuk nummer. Maar het verhaal hierachter vind ik heel leuk. Want dat is namelijk Roxy Dekker met Superstar. Dit nummer is dus niet afgelopen vrijdag, maar de week ervoor uitgekomen.

0: betrokken, maar dat waren ook nog wel jonge meisjes en dat hoorde je ook wel.
1: Ja, maar ik heb altijd het idee dat de mensen daar naartoe worden gestuurd van kinderen voor kinderen of zo.
0: Ja, vroeger dacht ik, wow, dat is echt goed. En nu je ouder denk je, maar ja, het zijn kinderen, dus het is ook voor de lol. Maar ja. Daar, ze heeft dus wel al een ding in de muziek gehad. Maar alles wat die vrouwen aanraakt wordt goud. Ik vind het zo knap. En ik vind ook heel knap, daar is zo ook nummer voor over gemaakt, dat ze toch geen eendagsvliegen is.
1: Nee, dat is
0: heel veel mensen dachten het.
1: Ja.
0: En het is er zo gegund dat het niet zo is. En dat ze gewoon dus echt muziek kan maken en niet maar één nummer heeft. Ik vind dat zo vet.
1: Ja, ja, ze is natuurlijk ook bij de jeugd een beetje doorgedrongen door TikTok natuurlijk.
0: Ja, dat wel. Daar is ze begonnen. Maar ik denk dat haar teksten, het is, aan de ene kant slaat het nergens op. Maar ze heeft wel diepe boodschappen. Het is lekker meezingen. Maar het is ook een soort dol meezingen. Dus het is een beetje van beide kanten. En ik denk dat dat wel iets heel slims is. Dus
1: ja, lekker meezing muziek is het.
0: Ja.
1: En blijf hangen. En dat meidengroepje heette zelfs Six Times.
0: Ja, dat was het inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar inderdaad, zij hebt dus ook alweer inderdaad heel vroeg alweer meegedaan met van die bandjes. Van de soort kinderen voor kinderen.
0: En dan vind ik het toch cool dat ze wel doorbreekt als ze solo is.
1: Vind
0: en
1: ik
0: niet
1: ook.
0: In groep, maar dat het dus echt, dat ze het dus ook kan voor zichzelf, die bevestiging. Want ze heeft ook een documentaire gehad. En als je dat hebt gezien, dan zie je ook hoe ze heeft het niet makkelijk met het superstar leven.
1: Nee, inderdaad. En het is ook wel, ze heeft zelfspot. En dat waardeer ik heel erg bij haar. Nou, we gaan gewoon haar nummer draaien. Want ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het een leuke meid.
0: Ja.

0: Let's go.
1: Staan we stil of rijden we?
0: Nee, dat
1: verkeerde. Dit zijn de files.
0: Die wou ik helemaal niet doen.
1: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
0: Ja, normaal gesproken hebben we sportnieuws van Deborah.
2: Maar vandaag
0: lekker niet. Waarom niet? Ja, er was niet zoveel. Nee, ik ben gisteren heel laat nog met Deborah op stap geweest. Om een tenniswedstrijd te kijken van Rikke. Ja. Die speelt hier de één na grootste toernooi van Nederland in de tennis. En helaas heeft ze verloren. Maar ze heeft echt super goed gespeeld.
2: Ja, want ze ging echt als een speer, hè, begreep ik.
0: Ja, ze ging echt super goed. De eerste set leek ook dat ze ging winnen. Helaas verloor ze deze in een tiebreak. Dat was echt wel erg jammer. Maar dit meisje stond 500ste op de wereldranglijst.
2: Ja, dan kan je zeggen al 500ste. Dat is eigenlijk echt wel hoog. Hè? Want je wil niet weten hoeveel tennissers er zijn.
0: Ja, en heel Rio, Rikke zat 1000ste. Dus hebben ze het slecht gedaan? Nee, echt niet. Nee. En
2: van, het was van, echt een van goede de wedstrijd. Miljoenen mensen, weet ik het. Ja. Het is echt helemaal niks. Hè?
0: En ze doet het echt super goed. En ze komt nog wel in actie. Ze speelt nog de dubbel voor mij morgenavond. Dus ja, dat is ook nog leuk voor haar om dat te doen.
2: Wat is dubbel?
0: Een dubbelspel. Dus dan speel je met je teamgenoten. Dat kan met een vrouw samen. Ja, 2-2.
2: Oh, leuk.
0: Enkel heb je, dan doe je het alleen. En dubbel is 2-2.
2: Oh, dat is wel ook leuk.
0: Ja. Nou, ik heb weinig sportnieuws, omdat ik weinig sport heb gevolgd eigenlijk, moet ik zeggen. We komen natuurlijk wel eventjes uit op het WK. Want jongens, wat zou die Trump zijn eigen vervelen nu thuis?
2: Ja, ik heb hier dus niks meer van meegekregen, maar je vertelde net al wat.
0: Ja. Het verhaal al met de rode kaart die terug is gedraaid voor een Amerikaanse speler. Heeft België gewoon gisteren eventjes laten zien hoe je moet voetballen. En die vonden gewoon lekker 1-4 van Amerika.
2: 1-4?
0: Ja.
2: Wow. Ik dacht misschien 1-2, weet je, zoiets. 1-4.
0: 1-4.
2: Wow.
0: En ik krijg net een filmpje doorgestuurd van dan zie je het laatste stukje van de Amerikaanse wedstrijd tegen België. Ja. En dan hoor je de

0: Verslaggever ook zeggen, er moet echt nog een wonder gebeuren, wil Amerika doorgaan. Of er moet iemand met een toverstafje in het Witte Huis gaan.
1: Want kunnen ze nog doorgaan, Therese gezien?
0: Nee, zijn uit.
1: Gewoon uit, toch?
0: Ja, dit is de knock-out.
1: Ja, bizar.
0: Dus die legt eruit. Wat ook eigenlijk een hele vervelende wedstrijd was, was Portugal-Spanje. Was totaal niet interessant om te kijken. Argentinië is vanavond tegen Egypte, Zwitserland tegen Colombia.
1: Ja, want speelt Noorwegen ook niet gisteren, vandaag ook weer?
0: Noorwegen heeft gisteren gespeeld en die heeft gewonnen.
1: Ja, ik vind dat, kijk, daar weet ik toevallig nog wel weer wat van. Want Noorwegen is dus eigenlijk helemaal niet goed. Je hebt een paar spelers, zoals Haaland.
0: Ja.
1: Maar verder is uit Noorwegen zitten gewoon niet veel hoge voetballers. Dat zijn voornamelijk andere landen. Dus volgens mij is het überhaupt ook al heel knap dat hun zover zijn gekomen.
0: Ja, ze hebben natuurlijk...
1: Kijk, ze zijn niet slecht.
0: Nee.
1: Maar ze hebben minder... In Nederland heb je meer hogere... Ja, hoe zeg je dat?
0: Betere spelers.
1: Beter dan in Noorwegen.
0: Maar ja, Noorwegen staat wel verder dan Nederland. Dus ja, welk team is dan slechter?
1: Bizar eigenlijk.
0: Ja, WK, dat is altijd gewoon een hele raar toernooi. En je weet nooit...
1: Maar ik denk dat bij het WK... Kijk, natuurlijk, je wilt winnen. Maar net als met Curaçao, het feit dat hun al zo blij kunnen zijn dat ze zo ver hebben kunnen komen, vind ik ook zoiets moois. Dat het niet alleen maar is, oh, wat zijn die slecht, dat je hebt verloren. Maar dat het ook meestal positief blijven.
0: Ja. Ja,
1: dat vind ik wel iets moois, omdat dat vaak, denk ik, in de sportwereld niet meer gebeurt.
0: Ja, trots zijn op je team, inderdaad. Ja, weet je wel,
1: überhaupt dat je daar staat, hè? Dat je, ja.
0: Ja, je hebt het wel gered.
1: Dat is toch knap.
0: Nee, ben ik helemaal mee eens. Ja, ik denk inderdaad dat Haaland wel erg belangrijk is voor Noorwegen.
1: Ja.
0: Maar jij vertelde net eventjes tegen mij dat er een verhaal was van iemand die nog geen wedstrijd heeft gespeeld, maar wel geblesseerd is.
1: Ja, ik ga het ondertussen even goed opzoeken dat ik het ook goed vertel. Want er is dus een...
0: Een speler.
1: Een speler, zo kwam er even niet op. Die zelf nog niet had gespeeld. Die zat alleen maar op de bank. Ik kan alleen even dus niet meer vinden welk land dit nou was.
0: Oh, maar, niet Engeland?
1: Nou, ik weet het niet. Het was wel van de week. Maar hij heeft dus de hele wedstrijd op de bank gezeten. En vervolgens gingen ze het publiek in om te vieren dat ze door waren. Hij ook. Ja, en dan zie je, je hebt natuurlijk achter het doel heb je van die borden waar ook de reclames op komen.
0: Ja. Ja.
1: Zie je er eentje, zie je, hup, eroverheen, gaat goed. Volgende, hup. En die valt. Geblesseerd. Dat is dus de meneer die op de bank heeft gezeten en nog niet heeft gespeeld. Die kon je op WK niet meer meedoen, omdat hij blijkt dus zo... Kijk, hij is niet gewond, maar wel zo dusdanig heeft geblesseerd te zijn, dat hij niet meer...
0: Niet meer in actie kan komen.
1: Nee, maar ik kan dus even niet meer vinden over... Want
0: er is dus enkel heen gegaan.
1: Ja, er is dus ook een video van.
0: Oh, god.
1: Ja, ik vind dat vaak wel een beetje vies eruit zien, maar dit was gewoon... Hij viel gewoon echt zo... Gewoon een voetje haak, klap af, gewoon op zijn gezicht. Ja, ik kom hier nog wel even op terug om welke land dit nou gaat.
0: En anders kunnen we dat nog eventjes op de socials neergooien. Ja. Voor de rest wens ik iedereen heel veel plezier met het WK kijken nog naar als je favoriete land erin zit. Wie er nou wereldkampioen gaat worden, ik weet het niet. Heel veel mensen zeggen Spanje. Ik ben benieuwd.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik durf nergens meer mijn geld op te zetten. Morgen is gewoon weer het sportnieuws met Deborah. En dan hebben ze vast meer te vertellen dan ik.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes 6 kilometer en de vertraging is vanaf naar de west een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Badhoevedorp staat het stil over 6 kilometer door een ongeluk. En van rilschade dientengevolge zijn twee rijstroken tot een uur of 11 dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Oprechtseplein nog steeds een lange file door de werkzaamheden op de A20. 13 kilometer, drie kwartier is de vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Door de werkzaamheden al daar tussen Hank en knooppunt Gorinchem 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, we zitten alweer in het laatste half uurtje van vallen en opstaan van deze dinsdag. En dat betekent dat we naar de drie van vandaag gaan.
1: Ja.
0: Het zijn een beetje nutteloze feitjes soms, of juist niet. Je kan ze lekker vertellen bij de koffiezetapparaat. Dus we gaan daar even lekker onze collega's lastig vallen mee. Ja. En kijken of hun het weten.
1: Denk ik niet.
0: Nee, denk ik ook niet. Ik heb het eentje, jij hebt er twee, hè?
1: Ja, zal ik dan met één beginnen? Dat
0: jij mag met
1: afwisselen?
0: Ja, doe dat.
1: Ja. Katten en paarden zijn dus zeer gevoelig voor het gif van de spin, de zwarte weduwe. Dat is een spin.
0: Ja.
1: Honden zijn relatief resistent tegen. Dat betekent dus dat ze kunnen er wel tegen, maar soms ook niet. Dus dat je gewoon die antistoffen kan hebben.
0: Ja, je wordt er een beetje grieperig van.
1: Maar schapen en konijnen blijken zelfs helemaal immuun hiervoor te zijn.
0: Oké, zijn die dan vroeger zo vaak gebeten door het beest?
1: Nou, weet je,
0: ze zullen wel antistof aanmaken.
1: Super cool vind ik eigenlijk dat een klein konijntje kan er wel tegen, maar zo'n heel groot paard,
0: ja,
1: die ligt KO van dat ding.
0: Ja, ja, een zwart weduwe is wel niet te grappig als de spin.
1: Nee, is dat zo?
0: Ja,
1: ik ken het niet.
0: Ja, ja, het is niet. Voor mij doet hij zijn naam eer aan omdat ze nadat ze heeft gepaard haar
1: opeet.
0: De bandje opeet.
1: Ja, net als de brikspringhaan, die heeft dat ook. Dat weet ik toevallig ook.
0: Kijk, dat weet je dan weer wel.
1: Ja.
0: Het is ook maar een heel klein spinnetje.
1: Is die ook voor ons gevaarlijk?
0: Ja.
1: Oh. Ja, ik ben dus niet bang voor spinnen, jongens.
0: Oh, nou.
1: Sorry als je dat wel bent. Ik had echt een warning moeten geven.
0: Oh, nee. Ik haat echt spinnen. Ja, volgens mij is het wel. Als je gebeten wordt door deze spin.
1: Je gaat niet dood, denk ik. Toen had ik het wel geweten. Dat die
0: Nee. De spin is niet agressief, normaal gesproken. En mensen worden meestal gebeten. Omdat ze de spin onbedoeld in het nauw hebben gedrongen.
1: Ja, dat is hetzelfde als de lama's alleen spugen als je het eten wegtrekt. De lama's zullen nooit spugen uit zichzelf.
0: Nee. En deze spin gaat vooral zeg maar onder je wc-bril zitten.
1: Oh, fijn. Oké, dat vind ik wel een beetje naar. Ik ben niet bang voor spinnen, maar dat vind ik wel een beetje naar.
0: Oh. Ja, je krijgt een beetje ziekteverschijnsel. Na enkele minuten gaat het al pijn doen. En
1: nou,
0: het gaat nog wel eens mis, inderdaad. Je kan wel daaraan doodgaan, maar dan is ook al.
1: Dan zal waarschijnlijk zelf ook je immuunsysteem niet helemaal lekker zijn.
0: Ja.
1: Dat is wel vaker natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus.
0: Bah, spinnen.
1: Ja.
0: Bah.
1: Nu gaan we naar iets schattigers volgens mij, toch?
0: Nou ja, wist je? Eekhoorntjes. Ik vind ze hartstikke leuk. Ook deze beesten zijn niet altijd heel erg lief, moet ik zeggen. Maar die kunnen niet boeren of overgeven.
1: Ja, ik vind dat raar.
0: Hoezo vind je dat raar?
1: Je eet. En eigenlijk elk dier, denk ik, waarvan ik het weet, kunnen wel. Kijk, boeren, geen idee. Maar overgeven, dat is natuurlijk dat. Sommige dieren doen het zelfs soort expres om te herkauwen natuurlijk.
0: Ja.
1: Koeien. Maar ook.
0: Ja, die hebben ook meerdere magen.
1: Als iets niet goed zit, om alles eruit te gooien.
0: Ja.
1: Dus het is dan toch raar dat hij dat niet kan.
0: Nou weet ik niet of het, zover heb ik niet gezocht, of eekhoorntjes misschien ook geen middenrif hebben. Bezen zonder middenrif kunnen niet spugen.
1: Nee, dat is waar. Want je hebt natuurlijk niks wat kracht terug kan zetten.
0: Ja. Ja, dus eekhoorntjes inderdaad moeten heel goed oppassen met wat ze eten. Ze kunnen niet net zoals een mens of een hond hun maaginhoud weer legen. Zodat als ze gif binnenkrijgen. Ja. Ik ben het niet helemaal mee eens. Ook een hond kan niet altijd alles opspugen.
1: Ja, de ene hond wel, de andere niet.
0: Ja. Maar ja, als hij een sokkenpop gegeten wordt, wat moeilijker. Honden doen wel, als ze niet lekker zijn, gaan ze gras eten.
1: Ja, en dit hebben we toevallig van de week. Hebben wij hier nog met jij, ik en Deborah hebben met z'n drie in de tuin gezeten. En Deborah heeft een heel leuk hondje. Althans, ik vind hem wel leuk.
0: Ja.
1: En die was gras aan het eten. Toen hadden we toevallig over dat voor mijn hond, als hij ziek niet lekker is, gaat hij gras eten, maar geeft niet over.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: De andere hond weer wel. Dat,
0: ja.
1: Dat verschilt dus ook per hond. Dat is ook raar.
0: Ja, die van Deborah spuugt ook niet.
1: Nee, raar hè?
0: Ja.
1: Sorry als je spuugangst hebt. We hebben het graag.
0: Ja, sorry jongens, maar we willen jullie alles meegeven.
1: Ja.
0: Het gassen, dus daarvoor kunnen ze niet boeren.
1: Ja.
0: Is dat hun buik alleen maar via de andere kant kan ontsnappen. En niet naar boven toe.
1: Ja, maar hun eten natuurlijk ook noten. Dus hun darmen
0: zijn daar gewoon gierig.
1: Ja, maar hun darmen zijn natuurlijk denk ik ook natuurlijk dus wel anders gebouwd. Ja, steviger.
0: En volgens mij. Ze had misschien iets minder gissen of zo. Ik weet het.
1: Ja.
0: Ik ga het verder uitzoeken. Want we weten wel soms wat weetjes. Maar niet het fijne. Of iemand anders moet mij kunnen vertellen.
1: Ja, als zij dit weet, zou ik ook wel grappig vinden.
0: Ja.
1: Maar we hebben er dus nog één. Ja, dan voor deze is voor mensen die bang zijn voor grote dieren. Want de uitgestorven, dat is wel gelukkig. Colossum pinguïn. Ik hou dus van pinguïns.
0: Ja, leuk.
1: Ik wil graag een keer een pinguïn knuffelen. Maar deze niet. Want
0: stink wel.
1: Deze waren net zo groot als NBA basketballer hoe zeg je dit? LeBron James?
0: LeBron?
1: James.
0: Ja, LeBron.
1: Dat is groot, denk ik.
0: Even kijken hoe groot was hij.
1: Basketballers zijn vaak door rond de 2 meter.
0: Hij is 2 meter 6.
1: Ja. Oh, maar dat zou misschien wel een hele zachte pinguïn zijn.
0: Hij is wel groot, inderdaad. Als je de foto's kijkt, die zijn ook inderdaad... Het lijkt soms een beetje op een konings...
1: Ik ga even kijken.
0: Pinguïn. Maar die was inderdaad veel groter.
1: Oeh, inderdaad.
0: Maar nou weet ik niet of het in die tijd... dragen geen mensen. Dus hoe kunnen ze dat dan vergelijken?
1: Ja, maar weet je, dit is dus een discussie... waar ik dus ook met de dino's heb. Dan zeggen ze, ja, botten opgegraven in elkaar, bla, bla, bla, bla. Maar wie zegt dat dit één dino was... en dat het er niet 6 aan elkaar zijn? Wie zegt dat, snap je?
0: Ja.
1: Je denkt het te weten, want je baseert het op hoe wij botten kennen. Maar het is... Misschien was die pinguïn wel heel klein... en had hij gewoon 3 meter lange vleugels, weet je?
0: Ja, een lange nek. Misschien was het wel een giraf.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Kijk, toch
0: hij is wel leuk. Ja. Als je hem ziet zo, hij is wel superleuk.
1: Wel een beetje eng, denk ik.
0: Nou, als je daarmee gaat knuffelen... Nou ja, als hij zijn bek open doet, dan vreet hij mij op.
1: Ja, zo.
0: Ja, toch?
1: Ik wil je niet klein noemen, maar ik denk het wel.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, ik ga lekker muziek draaien, want ik hoop dat jullie er wat aan hadden vandaag.
1: Ja.
0: En,
1: dit is het moment om je verzoekjes nog door te kunnen sturen.
0: Ja, inderdaad. We hadden iemand die het vroeg. Maar ik denk dat hij daarna naar zijn werk moest of zo. Okay. In de Twitch. Maar er komen WhatsAppjes binnen. Dus het komt helemaal goed. We gaan lekker Davine Michel draaien.

0: Ja, voor ons. Ze zeggen wel zo, zie je, dat bedoel ik. Zeg wel beach, maar volgens mij bedoel ik gewoon beach.
1: Ja, ik versta ook nog steeds bitch.
0: Ja, maar ik denk dat ze dat zo heeft gedaan, omdat ze anders niet overal gedraaid mag worden. TikTok,
1: ja, anders hoor je alleen maar piep, maar piep, ja. Maar piep.
0: Ja, dus het is wel slim, maar ja.
1: Ja.
0: YOLO.
1: Ja, dat was natuurlijk, hoe heet ze ook weer? Horse Girl.
0: Ja. Dus meningen zijn hier heel erg op verschild, hè, hier in het pand.
1: Ja.
0: Ik ben dus een fan, maar ik weet ook dat hier soms iemand zit die zegt, wat doe je me aan?
1: Nou, het is vooral de plaatjes die ze plaatst.
0: Nou, weet je wat het is met de Horse Girl? Ze is echt heel goed in de techno. Maar dit soort dingen vind ik ook afgrijzelijk van haar.
1: Ja,
0: maar dat komt omdat wat ik van haar hoor, wordt hier niet op de radio gedraaid. Want dat is gewoon harde techno. Ja, dat draaien wij gewoon niet. Wij zijn gewoon een... Dus ik snap wel dat de mensen die verder niet naar haar luisteren, een ander beeld van haar hebben dan dat ze daadwerkelijk normaal gesproken eigenlijk maakt in 9 van de 10 nummers.
1: Ja, maar waarvoor hebben ze dan, is het toch deze kant ook opgegaan dan? Ja, ik denk gewoon voor geld te verdienen.
0: Ik denk het wel. Want
1: of bij een groot publiek
0: in
1: bekend worden.
0: De techno scene, ze ging wel even hard, maar iedereen kan techno DJ worden.
1: Ja.
0: Letterlijk, het is makkelijker dan, het is nog steeds niet makkelijk hoor, je moet het wel kunnen, maar het is makkelijker dan een nummer schrijven, want het gaat voornamelijk om beats.
1: Ja.
0: Het is voornamelijk knoppen draaien. En op het moment, in dit moment in de techno scene, er staat wel een heel mooie DJ-platform. Maar er worden altijd hele nummers gespeeld die al van hun bekend zijn. Dan vraag ik me af, wat doe je? Dat je misschien een volgorde kiest, oké, maar er wordt helemaal niks extra's gemixt. Want er staan ze wel alsof ze wat doen.
1: Ja, je staat helemaal voor gemixt.
0: Ik hoor geen verschil als ik het via een streamingsdienst hoor of dat ik daar live sta.
1: Nee, het is allemaal opgenomen.
0: Echt zonde. Maar Paul Elmstak, daar ben ik geweest. Een paar nummers van Held en Holiday Dong deed hij niet. Maar op een gegeven moment zag je ook wel en merkte het aan de muziek, omdat hij dan ook een verkeerd indree.
1: Ja.
0: Dus jij bent wel aan het draaien. En dat ik denk, hier betaal ik voor. Ik betaal niet voor een beetje streamingsdienstmuziek. Hey, hey,
1: ja. Ja, maar ja, tegenwoordig komen ze met een USB-stickje aanlopen en dan klikken ze het erin. En ze hangen de telefoon eraan.
0: Ja, dat heet dat stretchen? Dat met de platen wordt ook niet meer gedaan.
1: Nee.
0: Heel af en toe.
1: Ja.
0: Ook zo zonde.
1: Zonde van je plaat.
0: Ja, maar het klinkt wel heel vet.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Als het kan.
1: Ja, als je het kan, inderdaad. Kijk, we hebben ook beelden gezien van iemand die dan net heel druk zat te draaien en zo. En de koptelefoon hangt langs. De snoertje hangt gewoon zo los op de grond. Ja, dat ben ik toch wel. Let dan wel eventjes gewoon goed wat je doet. Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh,
1: dan kan je een wijze face aan maken. En net doen of je naar je koptelefoon luistert. Maar als stekkertje er niet in zit, heb je toch gewoon een probleem. Ja. Ach. Wie wel live zong was Hans de Boy met Annabel.
0: Ach ja.

0: power.
1: Yeah.
0: We zijn, het is bijna 5 voor 10 geweest. En dat betekent dat wij aan het einde van onze uitzending al zitten voor deze ochtend. Het is weer hartstikke snel gegaan. Ik vond het ook hartstikke leuk met jou, Daantje.
1: Ik ook.
0: Nog niet eerder een ochtendshow met jou gedaan?
1: Wij doen, als we het hebben gedaan, was het inderdaad een middagshow.
0: Ja.
1: Of random. Oh nee, dat was niet met jou. Dat was met Deborah. En toen had ik gelijkspel.
0: Ja.
1: Daarover gelijkspel. Als je het nou mist. Want normaal is op dinsdag gelijkspel.
0: Ja, vanavond eigenlijk. Maar we hebben zomerstop.
1: Ja, maar wat je wel kan doen, is gewoon natuurlijk nog even lekker terugkijken. Je kan het gewoon online vinden. Er zijn vast nog wel dingen die je niet hebt meegekregen of hebt gehoord. Check het.
0: Op YouTube kan je terugkijken, staat alles. Maar op Spotify staat het ook, hè? Onze Spotify kanaal. En natuurlijk op onze website staat ze ook.
1: En je gaat ook nog wel binnenkort heel misschien op de socials nog wat snippets terugzien. Dus als je het een beetje in de gaten houdt, dan weet je dat.
0: Ja, ook hou ons in de gaten. Ja. We gaan zo meteen naar GP Network. De lekkerste muziek om bij te werken. Of lekker vakantie te vieren.
1: Ja.
0: Dan hebben we vanmiddag natuurlijk achteraan sluiten van 4 tot 6. En daar zit Hugo met Lonneke.
1: Ja, ook leuk.
0: Ook hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: En ik wou bijna zeggen, wij zitten morgenochtend weer. Nee, de morgenochtend staat Deborah hier met jou.
1: Ja.
0: Ook weer een keertje leuk, gezellig. En 's ochtends vroeg.
1: Ben ik benieuwd.
0: Ja, toch? Wordt van lachen.
1: Ik heb wel een keer dat ze later inviel, omdat Rea weg moest.
0: Dus ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb wel alle vertrouwen in, maar ik ben heel benieuwd hoe zij... Ik ben volgens mij naast Rea de enige ochtendpersoon hier in dit pand, heb ik het idee.
0: Als je een beetje weer aan wenden gaat het wel. Maar,
1: dus ik ben heel benieuwd of ze net zo druk is als mij, of dat ik dan helemaal zo...
0: Geef hem maar een bakje koffie tussendoor.
1: Ja, ik zal dat doen, jongens. Wees morgen ook aardig voor de vraag, niet te veel.
0: Nou, komt helemaal goed. Deborah, en je hebt gewoon weer lekker sportnieuws. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren en mee te praten in onze chat en op de WhatsApp. Daantje, dank je wel.
1: Ja, dank je.
0: We gaan lekker verder aan het werk. En ik zeg tot van de week.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Herault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Syrisch president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: klok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen

0: 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkelband. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dylan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van AMRAAM-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra. Door een ongeluk. 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Summer Jam 2003. Nou, we zijn nu ruim 23 jaar later en het is 4 uur, dus dat betekent...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en mijn naam is Hugo en tegenover mij zit de altijd vrolijke en vandaag blauw geklede...
2: Lonneke!
0: Hey, goedemiddag. Wat leuk dat jij er ook weer bij bent.
2: Ja, ik vind het ook heel fijn, Hugo.
0: Hoe gaat ie?
2: Lekker. Ik heb een beetje warm nog.
0: Ja, maar het is minder warm dan we zouden verwachten, hè?
2: Ja, maar ja, goed, overal hebben we het warm, dus...
0: Is dat zo?
2: En ook... Ik was mijn beeld kwijt en zo, dus ik heb het een beetje warm. Oh, een warm begin.
0: Ah, maar we zijn er nog tot 6 uur, dus je hebt genoeg tijd om je te herpakken.
2: Ik ga afkoelen en lekker genieten van de show. Goed.
0: Hey, ik wil even een groetjes doen naar al onze Vlaamse luisteraars. Want wij schijnen echt best wel veel Vlaamse luisteraars te hebben. Dat vind ik echt heel leuk.
2: Ja, vind ik ook leuk.
0: Dus ik dacht, ik pak ook vandaag even een nieuwtje uit België.
2: Vertel.
0: Nou, het schijnt namelijk zo te zijn dat in Vlaanderen... de verkeersborden nogal voor veel problemen zorgen en onduidelijk zouden zijn. En mensen die het niet echt heel goed snappen. En ik weet dan nog niet of dat dan gaat over de Belgen zelf of over de Nederlanders die daar langskomen. Maar de Belgen gaan de hele boel op de schop doen. Vlaanderen krijgen nieuwe verkeersborden. Bijvoorbeeld de pijlen die nu naar boven beneden wijzen, gaan dan straks naar boven wijzen op een snelweg. Zo van rechtdoor is Antwerpen. Mm-hmm. En dat is nu naar beneden wijzen, die pijlen. En dat is verwarrend schijnbaar. En de afritborden, die zijn nu groen met geel. En die worden wit met zwart, omdat het dan beter te lezen is.
2: Maar afritbord glimpeltje, of niet? Of doe je met ook de plaatsnaam erop?
0: Ja, van afrit 14 en dan met zo'n pijltje erbij. Dat is nu, ziet het er een beetje gek uit. Het is een soort vierkantje met zo'n uitgegroeid pijltje ernaast. Mm. En dat willen ze toch iets duidelijker neerzetten.
2: Nou, er zal vast onderzoek naar gedaan zijn. Ik heb daar eigenlijk geen mening over of dat duidelijker is of niet.
0: Ja, nee.
2: Pijlen omhoog, omlaag. Ik weet niet wat ik net onderweg tegen ben gekomen eigenlijk.
0: Let jij wel op?
2: Probeer ik, maar soms betrap ik erop dat het niet zo is. Nee,
0: ik ben blij dat je hier nog zit.
2: Als je mij vraagt omhoog of omlaag...
0: Zou niet meer.
2: Ik weet het niet.
0: Oké, stel je staat voor het stoplicht en je mag rijden. Welke kleur heeft het licht dan?
2: Groen of oranje.
0: Ja. Duidelijk. Maar dat bracht mij wel op de vraag. Hier in Nederland hebben we natuurlijk ook best wel veel verkeersborden. Misschien is er wel een bord dat je mist of zo. Dus ik ben wel benieuwd. Is er een verkeersbord in Nederland wat jij mist? Hier, wat ze mogen toevoegen of mogen veranderen. Dat vind ik ook goed.
2: Ja, ik ben benieuwd inderdaad.
0: Heb jij iets? Heb jij een bord?
2: Als ik dan een bord zou moeten kiezen, dan zou het bij mij zijn iets meer, weet je, dat ritsen, dat mensen altijd slecht doen, dat van je mag pas vanaf hier boeten als je te vroeg gaat ritsen of zo. Zoiets.
0: Boeten als je te vroeg gaat ritsen?
2: Ja, we zijn toch van die fatsoensrakkers in Nederland. Ze gaan dan ritsen, dan moet je eigenlijk op het laatste, hè, dus ritsen.
0: Ja.
2: Maar dan krijg je heel vaak boze gezichten. Mensen die gaan dan al heel snel naar rechts en dan willen ze...
0: Ja, dat je ertussen
2: uit fatsoen ga je snel naar rechts.
0: Ja.
2: En dan zit je op 2 banen in plaats van op 3. En dan is die linkerbaan leeg. Maar eigenlijk moet je 3 volle banen en links moet
0: Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal. Ik vraag me ook af.
2: Ritsen?
0: Ik weet ook heel. Ik vraag me ook af hoe je dit op een bord krijgt.
2: Gewoon niet eerder ritsen dan mag. Punt.
0: Duidelijk. Ik vind dat een goed bord, ja. Ik zou zelf gaan...
2: Niet ritsen vanaf, maar...
0: ritsen vanaf
2: voor.
0: Hier. Nee, ja. Vanaf hier ritsen, toch? Want dat staat er eigenlijk ook al wel. Nou, goed. Oké, een ritsenbord. Ik ga voor een bord waarop staat... Als jij bumper kleeft, dan zou de auto voor jou wel eens heel hard kunnen gaan remmen.
2: Volgens mij heb jij zoiets op je achterkant van je auto zitten.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Want ik heb echt zo... Nee.
2: Je wil er een bord van maken.
0: Ik wil er een bord langs de snelweg. Als jij bumper kleeft, dan remt die vervelende auto voor je.
2: Ga ik ook altijd wat langzamer rijden.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat jij dan zou willen.
2: Ben ik ook benieuwd naar ben je met de luisteraars vinden.
0: Ja, ben je het met Lonneke eens? Wil je een bord ritsen niet eerder dan hier? Of wil je een pas op bumperklevenbord? Wat zou jij doen? Welk bord mis jij in de Nederlandse snelwegen? Belgische mag ook, voor onze Vlaamse luisteraars.
2: Of een nieuw bord, hè?
0: Of een nieuw bord.
2: Niet voor jou of mij, maar gewoon wat ze zelf zouden missen, toch?
0: Ja, een nieuw bord. Laat het even weten via de app, via Twitch of via het WhatsApp-icoontje op de website. Dan komen wij zo bij jou terug.
2: Bye.

0: Ja, dat is ook een bord. Stop. Van de Spice Girls.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, we hadden het over welke verkeersborden mis jij hier in Nederland? Of is er een bord die je graag anders zou willen zien? Of iets toevoegen? Ja. Dat kwam naar aanleiding van die Vlaamse borden die op de schop gaan. Misschien is er wel iets wat duidelijker kan. Er zijn een aantal appjes binnengekomen. Lon, vertel, wat heb je gezien?
2: Ja, dit is sowieso een stukje frustratie. Dat merk ik wel.
0: Zou dat aan ons liggen, aan het Nederlandse volk?
2: Het is voor mij een grote bron van frustratie.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Ja, Naomi, die ergt zich aan het afval. Die zegt een anti-afvalbord zou top zijn. De berm is geen prullenbak.
0: Eens. Ja, 100% mee eens.
2: Ja. Suzanne zegt, niet toeteren na 2 uur 's avonds. 22 uur 's avonds, ARB. Ik woon aan een vrij drukke weg.
0: Ja, snap ik. Ook kan ik je meekomen. Ja. Maar zoveel gebeurt er toch niet in Nederland, dat toeteren? Ja, misschien.
2: Misschien sommige plekken.
0: Ja. Rotterdam.
2: Nou, ik denk net naar hoeveel verkeer er is en zo.
0: Oh, ja.
2: En s'nachts rijden natuurlijk altijd alleen maar ongure types.
0: Ja, nee. Dat is na 10 uur.
2: Dus dat is raar. Nee. Even kijken. En Marjan zegt, een bord waar op de volgende pomp staat, zoals in Duitsland.
0: Ja, dat is slim. Ja, soms staat het er wel. Soms staat het er wel. Dat klopt, ik zie ze wel eens staan, maar echt niet altijd. Meestal staat er niet, volgende is 22 kilometer. Dat mag van mij vaker.
2: Ze zijn vrij vlot op elkaar, hè?
0: Maar toch. Ik ben het ermee eens. Ik wil ook zo'n bord. En dan graag ook de prijs erbij, want dat doen ze dus in Duitsland soms ook nog. Dan staat erbij, de volgende is over zoveel kilometer en daar kost het dit. En dan krijg je een soort, wat eerlijke concurrentiebeding. Dat is best wel slim.
2: Voor degene die op zoek is naar een bedrijfsidee, had ze vlat.
0: Ja.
2: Hier, Hugo geeft ervan.
0: Nou, alsjeblieft.
2: Ja, even kijken. De laatste die we nemen. Jurre. Oh, die herken ik, Jurre. Niet in de derde rijbaan blijven hangen.
0: Oh,
2: en op een vierbaansweg.
0: Zo die linkerbaanklevers.
2: Mensen hebben niet in de gaten hoe disruptief ze zijn. Hè?
0: Ja, vet irritant. Ik moet zeggen, ik ben niet iemand die snel de verkeersregels overtreedt. Maar op het moment dat er dan zo'n bijna linkerbaanklever is, dan ga ik toch er wel rechts langs.
2: Ja, ik ook. Ik zie dat niet als inhalen. Als ik gewoon mijn cruise control rijd en een of andere idioot blijft gewoon links rijden terwijl rechts helemaal vrij is, ga ik er gewoon langs.
0: Jij ziet dat niet als
2: inhalen. Ik ga echt net daarvoor helemaal naar links en dan weer helemaal naar rechts. Dat doe ik ook wel eens.
0: Oh ja.
2: Afhankelijk van mijn bui.
0: En dan hopen dat het duidelijk is.
2: Ja,
0: zo'n passief-agressieve autobestuur.
2: Wel,
0: dat snap ik wel. Nee, daar ben ik het. Dat doe ik ook nog wel, ja. Thanks voor die antwoorden. Ik vind het leuk. Misschien kunnen we er wat bordjes bij bedenken. Misschien heeft AI nog wel een leuk ideetje voor een nieuw verkeersbord.
2: Nou, eens kijken.
0: Toch? Nou, leuk. Thanks Naomi, Suzanne, Marjan en Jurre en alle andere appjes die zijn binnengekomen. Leuk dat jullie meedoen. Dit is Mac

0: Macklemore, Ryan Lewis, hoorde je tot 6 uur is dit achteraansluiten. En wij gaan jou enorm vermaken hier. Want daar hebben we zin in. Toch?
1: Zeker. Zeker.
0: Top. Hey, ben je wel eens op Bali geweest?
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Maar ik zou nu ook niet willen. Want iedereen wil naar Bali. Dus daarom wil ik nu niet naar Bali.
0: Nee, dat snap ik heel goed. En je hoeft ook helemaal niet naar Bali. Want als je... tijdlijn bekijkt op je social media, dan zijn dit wel een beetje de dingen die je vaak hoort.
2: If you're planning to visit Bali this year,
3: ik ben met mijn allerbeste vriendinnetje Melanie samen naar Bali.
4: 5 van mijn solo trip in Bali.
5: En wij gaan weer naar Indonesië.
6: Camera gekocht en we gaan samen filmen. En dan gaan we op vakantie en wij gaan naar Bali toe.
7: We zijn op Bali.
0: Ja.
1: Ja, thuis mis ik niks.
0: Nee, dat snap ik. Je hoeft gewoon alleen maar je tijdlijn te openen. En dan weet je precies hoe Bali eruit ziet en wat je daar te doen hebt. Maar er zijn de mensen in Indonesië, vooral op Bali, zijn er echt helemaal klaar mee.
1: Ja, heb ik gehoord laatst. Ja. Inderdaad.
0: Als je nu naar Bali gaat, moet je oppassen dat je niet te veel gaat filmen. Want er lopen patrouilles rond die jou gaan controleren op het social media gebruik. Oh, en echt? Op het. Want wie nu een toeristenvisum heeft, die kan niet zomaar alles gaan filmen en online gaan zetten. Nou, helemaal niet als je er geld mee verdient, want dan krijg je gewoon gezeik. En het kan zelfs zijn dat je permanent wordt verbannen van het eiland.
1: Oh, ja, ik hoorde dat de lokale bevolking eigenlijk. Dus het huren en dat soort dingen. Ofwel de prijs omhoog gaan, waardoor de lokale bevolking eigenlijk niet meer haar normale leven kan leven. Door al die influencers.
0: Ja.
1: Dus ik snap het wel. Ja. Het lijkt wel alsof het een soort van tweede Nederland is of zo. Of
0: ja, het is verschrikkelijk. Er komen naar schatting ook 16 miljoen toeristen. Of nee, dat is geen schatting, dat weten ze. 16 miljoen toeristen per jaar naar Bali. Dat is heel Nederland inderdaad. En daarvan zijn er ongeveer 5000 geregistreerd als digital nomads of als influencer. Maar naar schatting zijn dat er nog duizenden en duizenden meer. Omdat die gewoon een toeristenvisum nu kunnen aanvragen. Nou ja, goed. Het land wordt in ieder geval overspoeld. En inderdaad, wat je zegt, de mensen daar zijn er helemaal klaar mee.
1: Ik snap het al. Bali en Dubai, hè? Dat is het op dit moment.
0: Ja.
1: Hipper de hip.
0: Ja, dus...
1: Ja, en ik ben niet hip, dus...
0: Nee, ik ben ook zeker niet hip genoeg om hier een vlog toekomst voor mezelf te zien. Maar het gaat dus niet alleen om geld verdienen. Dat is ook nog wel goed als jij daar met je flesje shampoo staat. En ja? Jij zegt, hey, deze producten gebruik ik, want dit is echt superleuk. Dan kun je ook zo, hup, dat eiland afgezet worden. Ja, nou... Ook, en als je gratis mag overnachten voor influencer dingen en zo, dat mag allemaal niet met een toeristenvisum. Dus weet dat.
1: Ja, nieuwe technologie, nieuwe problemen, nieuwe wet.
0: Ja. Nou ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat. Ik het niet echt ga missen, al die influencers.
1: Ik ook niet. Het is zo'n wannabe gebeuren.
0: Het begint ook allemaal hetzelfde, hè? Het is een, hey guys, welcome to Bali.
1: Met een bepaalde monotone, ik heb het niet onder de knie nog, maar op een bepaalde manier moet je het brengen, zoals iedereen doet. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, misschien.
1: Maar ik denk dat je het wel zou kunnen als je zou proberen.
0: Ik blijf gewoon lekker hier bij de radio. Dan blijf ik beter. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Karma Chameleon Culture Club. Oh, klassieketje hoor. Oeh.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Lange files, onder andere in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden. 600 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er schade aan het ringvaartaquaduct. 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20. De A17 richting Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. 30 minuten oponthoud vanwege een afgesloten rechte rijstrook. En de A27 richting Almere, ook door een ongeluk tussen Bilthoven en Nemnes. De linkerrijstrook is er dicht, naar verwachting nog tot 4:45 vanmiddag. En je hebt 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Nou, berg die luchtgitaar maar weer op. Cola Shake hoorde je. Hush. Hey, dit ken je wel. Jij gaat ook wel eens op vakantie, denk ik.
1: Liefst zoveel mogelijk.
0: Liefst zoveel mogelijk. Waarom zit je hier nog? Nee.
1: Ja. Voor jou.
0: Voor je. Ah, dat is lief, dat is lief. Maar dat je dan zo al je spullen hebt ingepakt. En dan ben je ook zo iemand die dan 's ochtends vroeg zo heel vroeg weggaat.
1: Nou ja, het ligt eraan waar ik heen ga, hoe laat het vliegtuig gaat.
0: Oh, jij gaat altijd met het vliegtuig. Nee, bijna echt zo'n auto, zo'n roadtrip richting, weet ik veel, Kroatië of Griekenland of Zuid-Frankrijk. Nee,
1: lang
0: dat
1: geleden.
0: Oké. Okay. Maar misschien heb je dit wel eens meegemaakt, dat je dan zo'n ochtend zo heel vroeg vertrekt en dan de kinderen in zo'n volgepropte achterbank en met die Nintendo in hun klauwen en dan gas geven over die Duitse autobaan, gaat toch een stukje sneller. En dan 's avonds heb je dan zo je eerste stop, ergens zo'n heel goedkoop hotel en dan sta je aan die balie, moet je inchecken en dan slaat het noodlot toe, want paspoort vergeten.
1: Ja, maar ja, ik deed vroeger, maar dan had je, toen moest je nog gewoon langs, moet je sowieso langs een grenspost en werd dat gecontroleerd. Dus dat kwam je niet pas achter als je in het hotel was.
0: Nee, dat is natuurlijk.
1: Toch?
0: Nee, oké, oké, oké.
1: Ik ben een beetje in de war, sorry.
0: Je bent een beetje in de war. Andere dingen vergeten?
1: Nee, nooit geen hele. Maar ja, goed, weet je, alles kan je overal krijgen tegenwoordig, toch?
0: Dat is waar, maar een paspoort is toch vrij essentieel? Of een gevaren driehoek heb je ook niet zomaar op de kop getikt.
1: Wat het trieste is, ik heb zo'n man die dat dan doet, ook voor de kinderen. En die houdt ook altijd bij elkaar en ik mag dat ook niet zelf doen. Dus voor de douane krijg ik mijn paspoort. Dat ik dus ook helemaal niet meer aan denk. Ja, dat is erg van een lange relatie, hè? Dus dat soort dingen gaat ontwikkelen. Ik doe wel andere dingen, maar hij is echt altijd into die paspoorten.
0: Oh, wat erg. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Nou, vooruit. Wel handig. Nou, ik zeg het omdat ik ben ooit wel eens een keer, of ik niet eigenlijk, was met een goede vriendin van mij, waren op vakantie. En het was eigenlijk een schoolreisje. We zaten met z'n allen in de bus, we gingen naar Tsjechië. En bij het instappen van de bus moesten we allemaal ons paspoort checken. En zij had haar paspoort niet mee. Ja, echt heel erg. Dus die ouders... Die zijn
1: is er
0: vanaf...
1: altijd eentje.
0: Er is er altijd eentje. En in dit geval was het Lisa. Ja, Lisa, als je luistert. Dit is nog steeds een
1: nog
0: mooi verhaal.
1: Nog even zo'n poeier.
0: En nog even zo. Ja, dit is, we hebben erom gelachen, joh. Want die ouders die zijn in allerijl naar huis gereden. En achter die touringbus aan. Die hebben half Duitsland door moeten rijden. Ons klem gereden bijna tegen de vangrail om dat paspoort nog zo naar binnen te gooien. Nou, het is uiteindelijk goed gekomen. Maar ja, wel hilarisch. En toen heb ik heel hard om gelachen. Doe ik nog steeds. Ja. Eerlijk gezegd.
1: Omdat jij niet degene was die het vergeten was.
0: Ja, dat is wel, ja. Maar toen kwam ik tegen dat zij echt niet de enige is die dat heeft. Sterker nog, het gebeurt heel veel.
1: Ja, tuurlijk.
0: En de ANWB heeft zelfs een lijst gemaakt met de top 10 meest vergeten spullen die er zijn.
1: En hoe communiceren ze dat?
0: Ja, fucking saai.
1: Oh.
0: Heel saai. Dus ik dacht...
1: Jij dacht iets, hè? Ik zie je.
0: Ik denk, wij kunnen dit beter. Wij flansen wel even een soort oorwurmpje in elkaar. Dat iedereen die naar onze zender luistert hier, naar Girl Power Radio. En onze achteraansluiten show volgt, nooit meer de belangrijke spullen gaat vergeten.
1: Wij zorgen voor jullie.
0: Dus ik presenteer u hier het vergeten spullenlied. Voor iedereen die in 2026 lekker met de auto op vakantie gaat. Er zijn

0: Oeh, die hoorde de powerplaat van deze week. Ik werd helemaal afgeleid doordat er allemaal mensen doei zeiden hier zo. Maar de powerplaat van deze week, Charlie XCX, wink, wink. En dat betekent als je deze hoort, dat we altijd even de powerplaat kanshebbers van volgende week doornemen. Ja, en je hebt ze nog niet gehoord, Lon? Oh, ik hoor je niet. Ja. Hier, daar ben je. Wat zei je?
1: Hallo,
0: hallo. Ja, ik hoor je, luid en duidelijk.
1: Nee, ik bewaar het altijd tot dinsdag, hè?
0: Ja. Vind ik leuk.
1: We hebben
0: heel veel scheurende gitaren. Dus ik weet niet of je daar een beetje van bent.
1: Niet
0: nou,
1: verder.
0: Dit klinkt nee, alweer.
1: Het is altijd ergens een moment voor.
0: Dus. Nou, misschien is dat dan nu. Of misschien volgende week.
1: Ja, misschien
0: hele
1: vind
0: week.
1: Het heel leuk. Misschien
0: ja,
1: niet.
0: Misschien wel, misschien niet. We gaan het zien.
1: Bring it on.
0: Against Current is een band. Met een enorme powervrouw als frontvrouw. Chrissy Costanza. En zij is het herkenbare gezicht van de band. Ziet er heel schattig uit. Maar dat is ze absoluut niet. Want als zij zingt. Ja, dan. Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Daar komt de power vanaf. En haar nieuwste. Of hun nieuwste track. Want het is een volledige band natuurlijk. Is Always You and I. En die is kanshebber op de powerplaat van volgende week. Tenminste, hè?
1: Ja, als je erop stemt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, ik zou zeggen stemmen als je het een lekkere track vindt. Daar komt het eigenlijk neer.
1: Zeker.
0: Een lekkere track voor de lekkere track. Oh.

0: Against the Current. En ze maakte ook ooit een League of Legends track. Dus voor alle gamers, die hebben dit wel herkend, denk ik. Nou, dat was kanshebber 1 voor de powerplaats waar jij op kan stemmen. Zodat we die volgende week de hele week door voor jou draaien. Maar ja, er zijn altijd meer, hè?
1: Zeker.
0: En ken jij deze dan wel, Olivia Rodrigo?
1: De naam komt me bekend voor, maar ik moet eerst horen. Ja, zo'n bekende dame, hè? Toch? Zo heel erg gezegd, volgens mij. Ja. Nee, ja, ik moet horen. Ik ben niet van de namen.
0: Je hebt ook een dochter, hè? Luistert die mee, toevallig?
1: Nou, dat zou er wel sieren. Dat zou er wel sieren.
0: Nou, ik denk dat jij heel hard uitgelachen wordt. Als zij hoort dat jij Olivia Rodrigo niet kent.
1: Ik heb een puberdochter. Ik ben gewend om de hele tijd uitgelachen te worden.
0: Nou ja, maar deze was wel een beetje terecht hoor. Kom op, het is Olivia Rodrigo. Wat gouden vrouw is dat. Met een gouden keeltje.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar laat het nou horen dan.
0: Ja, is goed. Ze heeft ook inderdaad een nieuwe track. Dat is My Way. Ook weer een beetje met scheurende gitaartjes. Ietsje minder rock, maar nog steeds heel erg lekker. En dus kans hebben op de powerplaat van volgende week. Ze staat volgend jaar in Amsterdam. Naar het Ziggo Dome komt ze daarheen. Dus nog heel eventjes wachten. Maar tot die tijd draaien wij hier. En misschien wel als powerplaat van volgende week.
1: Wie weet.
0: Dit is hem. Let op. Hou je vast.

0: 23 jaar en dan scoor je hit na hit, waaronder deze My Way Olivia Rodrigo. Al moet deze natuurlijk eerst nog kans hebben op powerplaat worden. Of powerplaat worden om een echte hit te zijn natuurlijk. Misschien wordt het hem wel.
1: Wie weet.
0: Maar we hebben er nog één.
1: Eentje nog, hè?
0: Nog eentje dan.
1: En jij hebt hem gehoord, maar ik nog niet.
0: Ik heb hem gehoord, ja.
1: Heb je het lekkerste tot het laatst bewaard? Of was
0: als je het,
1: willekeurig
0: mij
1: volgorde?
0: Vraagt, wel. Omdat ik hou gewoon wel een beetje van die dancehall rhythms. Want daar gaan we heen. We gaan iets meer, ja, een beetje de club opzoeken. Ja, ik vind het heerlijk. Het is een soort, ja, dancehall rhythm met een catchy deuntje. Iets waar je helemaal lekker op los kan gaan. De zon begint spontaan door je speakers te schijnen. En dan is het ook nog eens geschreven door eigenlijk, ja, de koningin van alle samenwerkingen, als je het mij vraagt. Want
1: jij zou gewoon wijnbeschrijving of zo moeten gaan schrijven.
0: Nee, ik denk...
1: Zo mooi.
0: Nou, wat lief. Dankjewel. Nee, ja, ik hou wel van dingen beschrijven, maar dat is ook denk ik wel waarom.
1: Gaat je goed af.
0: Nou, dank. Dank.
1: Je hebt dat je bij de radio zit. Ja. Nou, snap het.
0: Nee, maar ik heb het over Shenseea. Mm-hmm. Moet ik zeggen. Ze heeft in 2021 met Kanye West samengewerkt. Ze heeft daar ook een Grammy-nominatie voor gekregen. En daarna heeft ze met Calvin Harris, Sean Paul, Christina Aguilera allemaal tracks gemaakt. En dit is
1: grote namen.
0: Ja, hele grote namen. Maar dat mag ook wel, want als je haar hoort dan denk je, wauw, deze vrouw is wel echt een powervrouw. En dat klopt als je het mij vraagt. De laatste kans hebben op de powerplaat van deze week heet Brook Sweat. Gaat over helemaal losgaan in de club en daarvan het zweet op je voorhoofd hebben staan. Nou, ik moet je zeggen, ik snap wel bij deze track.

dat was de laatste kans hebben op de powerplaat van volgende week. Brookswet Shenzia. En als je nog niet gestemd hebt, ga even naar girlpowerradio.nl. En daar kun je echt, echt zo makkelijk stemmen. Wow, dat heb je nog nooit gezien. Zometeen hebben we ook nog heerlijke muziek voor je. We gaan namelijk Kel Shepard draaien.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïense Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïense claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 19:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht en vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere, ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen, 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle, tussen Afrit en Dolder en Nijkerk doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: dit is niet het enige bangertje wat er aan zit te komen hoor, dit uur. Oh, wat komen er toch fijne tracks aan. Man, ik heb er al helemaal zin in.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Maar wij zijn niet de enige die bepalen, hè Lon?
2: Nee, nooit. Onze luisteraars bepalen.
0: Ja, absoluut.
2: Daar doen we het voor.
0: We doen het voor jou thuis. Oh, jij relaxte rentenier of hardwerkende... Ja, wat moet ik zeggen? Hardwerkende
2: of
0: iemand.
2: Niet hardwerkend, maar wel hardverdienend. Of...
0: Oh, dat kan ook. Ja. Niet werkend, thuiszittend, ook allemaal. Iedereen die luistert.
2: Levensgenieter.
0: Levensgenieters, ja, absoluut. Mensen met blauw haar, groen haar, geel haar. Het maakt niet uit.
2: Vrijwilligers.
0: Ja, oh, die zijn belangrijk. Studenten. Oh ja, als er een vrijwilliger tussen zit die zometeen appt, dan wordt dat de plaat die we gaan draaien, hoor.
2: Oké. Okay.
0: Vind ik vandaag.
2: Moet ze het er wel bij gaan zetten?
0: Ja, moet je even zeggen waar je vrijwilligerswerk doet. Ja, want dat zijn echt harde werkers. Maar ja, de vraag is, wat wil jij horen?
2: Ja, laat het ons weten. Toch?
0: Ja, inderdaad. Hoe kunnen wij jou deze dinsdagmiddag nog lekkerder maken? Misschien sta je wel achteraan de file en wil je even heel hard meeschreeuwen. Of juist even tot rust komen. Dat mag allemaal. Ja. Wij draaien het voor je. Oud, nieuw. Het maakt niet uit. Wij zijn
2: niet alles. Ik kies de leukste uit.
0: Jij kiest, ja, maar als het een vrijwilliger is, dan heeft hij veto.
2: Maar de leukste vrijwilliger.
0: Oké, dat vind ik een deal. Hoe doen ze dat eigenlijk? Aanvragen?
2: Even een appie sturen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Zo, via 0634606464.
0: Ja.
2: Of via de Twitch...
0: Chat. Absoluut, daar kun je heel makkelijk in chatten. En via de website kun je ook nog op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan sta je gewoon rechtstreeks in verbinding met ons. Nou,
2: ja, goed dat dit zegt. Ik denk dat is gewoon WhatsApp, maar ja,
0: nee, dat is echt heel leuk. Dan kunnen we direct reageren. Dus doe dat, vraag wat aan en ik zou zeggen geniet. Deze hoef je in ieder geval niet aan te vragen. Dit is Lady Gaga en Bruno Mars. Oh, wel lekker hoor, om even mee te zingen. Die with a smile, hierbij achter aansluiten.

0: So cute. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Wat wil jij horen? Wij zijn hier namelijk tot 6 uur, Elon. Gewoon om jou te vermaken, lekker in die file. Niet om jou te vermaken, Lonneke, maar om jou thuis te vermaken. Wij zijn in dienst.
1: Gewoon combineren is ook een goede gedachte.
0: Nou, vooruit. Oké.
1: Ik vind het ook gewoon leuk om hier te zijn. Dus leuk is dat allemaal iedereen blij is.
0: Iedereen blij. Nou, dat is heel fijn. Maar we gaan nog iemand heel erg blij maken. Want we gaan natuurlijk even kijken wat er is binnengekomen qua verzoekjes. En jij had beloofd dat bij te gaan houden. Vertel, wat is er?
1: Er zijn wel wat reacties.
0: Zijn er vrijwilligers tussen?
1: Die bewaar ik voor het laatst.
0: Oké.
1: Dat is nog een discussie. We hadden de holiday van Madonna om alvast in de stemming te komen voor Tom. Hè, want zijn vakantie begint over 2 dagen.
0: Uh-huh.
1: Hij moet 2 dagen werken. Denise zegt, where the hell is my husband? Die wil ze horen. Nog maar eens een oproepje, want ik ben nog steeds single. En ik zat er voor les, maar leuk is toch wel welkom. Nou, Denise, ben hier bij de oproep. Mensen, laat het weten. Misschien kunnen we daar iets tot stand brengen.
0: Aha.
1: En Desiree zegt, telt het uitlaten van de hond voor mijn zieke buurvrouw ook als vrijwilligerswerk? Ik vond van wel.
0: Ja, ik vind dat ook.
1: En
0: ik
1: vond het nummer wat ze aanvroeg vond ik leuk. Dus Club Tropicana.
0: Dan krijgen we
1: gewonnen.
0: Ja, dan krijgen we gelijk alweer zo'n beetje die vakantievibes met die krekeltjes op de achtergrond. Oh, een kampvuurtje erbij.
1: Temperatuurtjes.
0: Ja, temperatuur valt tegen vandaag. Dus dan moeten we het maar een beetje omhoog schroeven.
1: Het is veel zon, maar de temperatuur is lekker toch?
0: Nou ja, ze zeiden 28 graden. Dan denk ik, dit is maar 24,5.
1: Dan zijn het mijn opvliegers. Ik dacht dat het warmer was.
0: Ja, en ik dacht ook, ik maak het even warmer gewoon met Club Tropicana.
1: Ja, doe ik wel. Ja.
0: Oh, leuk. En Where's My Husband? Die komt volgens mij het volgende uur. En Holiday van Madonna?
1: Oh,
0: die zou misschien zo meteen nog wel eventjes kunnen komen. Dit is in ieder geval Wham!

0: Ja, jij vroeg mij net, Lon, wie zijn dit eigenlijk?
1: Ja, ik herkende het, hè. Dat vond ik al goed voor mij, maar ik moest even de naam blijven.
0: Nou, broederliefde hoorde je. Ze stonden 16 jaar in de top van de hip-hop, Nederlandse hip-hop. Ze waren echt razend populair. Ze hebben Kaapverdiaanse roots en ze komen zelfs met een theatershow waarin hun verhaal eigenlijk wordt verteld. Oktober staan ze als eerste in Horen en daarna in Doetinchem. En het is echt superleuk.
1: Dus, ja, en jij stond erop te swingen.
0: En ik stond erop te swingen. Ja, dit is echt wel een beetje jeugdsentiment. Ja, dat klopt zeker.
1: Ja, je bent 16 jaar al. Ja.
0: 16 jaar, ja. Je hebt iets gemist, Lon.
1: Ik ken het wel, maar ja.
0: Heb jij misschien ook gemist wat Pierre van Hooijdonk heeft gezegd?
1: Wat denk je zelf?
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat jij daar wel redelijk van op de hoogte was.
1: Tenen
0: krommend. Oh, wat erg.
1: Ja, dat zijn wel dingen waarvan ik wel, waar ik wel op aanga. Ja. Waar ik wel een erg aan.
0: Man. Oké. Voor iedereen die het gemist heeft, is niet erg. Het is ook misschien maar beter dat je het gemist hebt. Maar we gaan het heel even erover hebben. En er is al heel veel over gezegd. Maar wij hebben een ideetje. Wat is er nou gebeurd? Afgelopen zondag, hè? NOS Studio Voetbalavond. Ja, wie zat daar aan tafel?
1: Onder andere Pierre van Hooijdonk.
0: Ja, en over wie ging het?
1: Over de nieuwe bondscoach, hè? Wie dat zou moeten zijn.
0: Ja.
1: En Sarina Wiegman werd geopperd.
0: Ja,
1: toen gebeurde het, hè?
0: Toen gebeurde het,
1: ja.
0: Toen gebeurde het. Wat er gebeurde, dit gebeurde er.
2: Ik hoor iedereen allemaal in allerlei bochten wringen als het gaat... kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Voor mij is het een nee.
1: Ik ben gewoon weer flabbergasted.
0: Wat erg.
1: Dat is gewoon...
0: Wat erg. Ja, hoe zou dit nou komen? Waarom zou hij zoiets zeggen?
1: Als ik het antwoord wist... Ik heb dit soort antwoorden zelf heel vaak ook in mijn werkzaam leven gehoord op dingen. Dus,
0: zou niet weten. Waarom zou je zoiets zeggen?
1: Ja... Nou, ik denk als je het echt heel diep van binnen zo voelt, dat je dat ook gewoon zegt, ja.
0: Nou, weet je wat ik denk?
1: Nou?
0: Ik denk dat Pierre gewoon niet heel veel vrouwelijke vrienden heeft.
1: Dat sowieso niet waarschijnlijk.
0: Nee, en vandaag al helemaal niet
1: meer. Nee, ja, dat is iemand die... Ja, ik denk dat vrouwen en mannen wezenlijk anders zijn of zo. Of,
0: ja, geen idee. Nou, dat vind ik... Ja, ik weet niet. Hij heeft een beetje een vertekend wereldbeeld. En hij denkt dat mannen en vrouwen... En hij heeft het er ook over die verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat is sommige
1: culturen... You're not
0: culturen,
1: that special.
0: Bla, bla, bla. Ja, echt... Ja, en ik dacht, ik denk, er is maar één oplossing. Er is echt maar één oplossing. Ik denk dat Pierre eens een keer heel goed, maar dan ook heel goed, moet praten met een vrouw. Gewoon in gesprek.
1: Dat sowieso, hè. Ik heb het vaker gezegd, gun je partner een vriend van het andere geslacht. Hè? Dus in mijn man gun ik vriendinnen en hij gunt mijn vrienden. En,
0: opgelost,
1: ja.
0: Zou je zeggen. Maar ja, wie wil er vandaag de dag... nog met Pierre van Hooijdonk bevriend zijn als vrouw?
1: Voor het hogere doel wil ik het best proberen.
0: Jij wil best proberen om bevriend te zijn met Pierre.
1: Maar vooral ook om hem dan inkijk te geven in...
0: Lekkere gelijkwaardige vriendschap wordt dat dan.
1: Waarom niet?
0: Nou ja, nee, op zich vind ik het prima. Maar ik weet niet of je dat dan echt vriendschap kunt noemen.
1: Maar komt het dan omdat ik, weet ik veel wat, omdat ik vrouw ben? Dat je geen vriend wil zijn met mij?
0: Nou, dat denk ik wel. Nee, ik denk dat hij niet per se open staat voor de mening van een vrouw, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, ik denk wel dat het hem goed zou zijn.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ja, nou ja, als dit soort dingen hoor, ja, dan heb je gewoon te weinig vrouwen in je omgeving.
0: Dan heb je wel te weinig vrouwen in je omgeving. Ik ben ook wel benieuwd wat hij zou moeten doen om, zeg maar... Heeft hij een vrouw? Oeh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Ga het opzoeken.
0: Ja, ga jij eens even opzoeken. En dan ben ik ondertussen wel benieuwd of er mensen zijn die hier naar luisteren en denken... Nou, ik zou Pierre van Hooijdonk wel eens nog als vriend willen hebben. Of nu even niet, maar wat zou hij dan moeten doen om je vriend te worden? Misschien moet hij even een bosje rozen langs brengen. Moet hij even zijn woorden terughalen. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Laat even weten of jij bevriend kunt zijn met Pierre van Hooijdonk. En dan gaan wij nu even naar de Prodigy.
1: Kunt en wilt, hè?
0: Ja, dat is waar.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Daardoor is er ook extra drukte op de omliggende wegen. Er gebeuren ook veel ongelukken en dat zien we bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt rekenen op 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daarom afgesloten en je vertraging 25 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. 55 minuten vertraging. De A27 richting Almere, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A28 richting Zwolle, tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot de A58 Bergopzoom richting Breda, want die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stop door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: Joey. Beetje positive vibes, want oh, oh, oh, de chatbox ontploft. We hebben echt mensen boos gemaakt, of tenminste wij niet. Wij hebben het niet gedaan.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, we houden mensen alleen maar blij. Pierre, Mister van Hooijdonk, meneertje, alleswetende, vrouwenonvriendelijke man met zijn wijze neus.
1: Een hoop emoties op.
0: Ja, ja.
1: Ja, niet alleen bij ons.
0: Nee.
1: Gelukkig. Nou, dat vermoeden had ik al hoor. Ja, want, mijn hele LinkedIn ontplofte ook. Dat ik dacht zo.
0: Ja, want Pierre die vond niet dat Serena Wiegman de nieuwe bondscoach van Nederland kon worden. Nou, prima als je dat vindt. Maar zijn redenatie was nogal vervelend. Het ging namelijk niet om de inhoud. Het ging namelijk om het feit dat zij een vrouw is.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, en dan... Ja, dan heb je... Nou ja, goed. Dan heb je half Nederland over je heen. Ja,
1: dus
0: prima.
1: Het kan niet in 2060. Nee. Maar het gebeurt nog veel. Want dat, ja. Erken ik, ja.
0: Ja. En er zijn wat appjes binnengekomen. Ja. En oh, wij smullen. Wat, vertel.
1: Kijk, nou, Nick zegt, vriendje met Pierre? Prima. Maar alleen als hij één keer per maand met mijn vriendinnen gaat borrelen.
0: Ja, want we zeiden... Ja, dat gaat hij leuk vinden. Want we vroegen namelijk, hoe kun jij nog vrienden worden met Pierre? Want wij vinden eigenlijk dat hij vrouwelijke vrienden nodig heeft. Mm-hmm. Want dan kan hij een beetje in gesprek gaan met een vrouw.
1: Ja, maar die bespreken ook hele leuke dingen. Dus misschien vind ik het hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Nodig hem gewoon uit, Anouk.
0: Ja, doe dat. Ik ga zijn nummer wel even in mijn contacten kijken of ik het nog ergens vind. Dan link ik je even met onze Van Hooijdonk.
1: Ja, Doe dat even. Even kijken, wat zegt Milan? Ik meld me als vriend voor Mr. Hooijdonk. Maar dan neem ik wel... Even kijken, neem ik elke keer een vrouw mee die veel verstand van voetbal heeft.
0: Ja,
1: wat dat ook mogen inhouden.
0: Ja,
1: maar,
0: ja. Goeie.
1: Ja, het is natuurlijk ook helemaal geen wetenschap natuurlijk volgens mij voetbal. Of,
0: Nee, dat zijn toch... Nee, dat is allemaal een beetje uit je... Maar we maken mensen boos. We moeten mensen blij maken. Nog meer mensen die vrienden willen worden met Pierre?
1: Die wil vrienden worden met Pierre. Maar dan moet hij eerst een avond lang alleen maar vrouwenvoetbal kijken met haar. En dan met Annelies van Sarine Wiegman op repeat. Dat vind ik vast leuk.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ja.
1: En Robin... En dan weet ik niet of ze nou of het een ze of een hij is. Of onze eigen
0: die
1: natuurlijk.
0: Dienst. Ja, kan ook nog.
1: Ik zou hem uitnodigen voor een vrienden met vrouwen masterclass.
0: Ja, slim.
1: Eerste les, hoe luister je naar een vrouw?
0: Oh, wat top. Ja, dat vind ik...
1: Ik had natuurlijk nog heel even opgezocht of hij nou een relatie had. En volgens mij heeft hij gewoon echt een hele stoere chicken relatie.
0: Oh.
1: Ik ben gewoon vooral ook nieuwsgierig hoe zij erin staat.
0: Ja, en wat
1: zij
0: voor...
1: er dan van weet.
0: Ja, heeft zij eigenlijk heeft macht
1: zij
0: over hem?
1: S'avonds van, joh, waar ben je nou helemaal bezig, joh?
0: Ik weet het niet. Power of love.

0: Mamacita.
1: Ja, nou, die wilde ik dus afkondigen. Maar hij zei het zelf al. Black Eyed Peas, Ozuna en J. Ray Soul. Zo, dat was even een hele bevalling. Hey, Lonneke.
2: Ja?
1: Het is dinsdag.
2: Ja?
1: Dat is echt leuk.
2: Dan is het.
1: Ja, dan is het.
2: Complimentenmomentje, toch?
1: Ja, complimentenmomentje. Ja, oh, heerlijk. Dinsdag 17:15. Wij gaan namelijk leuke dingen bezorgen. Positive vibes, leuke energie. We gaan mensen blij maken.
2: Ja, wij gaan een complimentje geven. Maar we willen natuurlijk ook luisteraars moment geven. Hè?
1: Ja, of, ja. Wij bezorgen namelijk... Wij zijn de enige gratis bezorgdienst van heel Nederland... die gewoon boodschappen gratis bezorgt. Namelijk het complimentje wat jij wil. Wie wil jij even extra aandacht geven? Een veer in die reet stoppen? Of gewoon even lief zijn omdat diegene lief voor jou was?
2: Want wij weten het al, hè? We hebben het kanaal, Volstaat ook. Wij kunnen gewoon dadelijk dat complimentje geven. Maar voor de luisteraars...
1: Laat het ook even weten. Wie is het?
2: Positieve energie. Wie wil je dat geven?
1: Ja, het mag je hond, je buurvrouw, je moeder zijn. Het mag iedereen
2: mag.
1: Alleen
2: die
1: zijn.
2: Hond begrijpt het niet.
1: Nee, dat is waar. Maar die mag je best een complimentje geven. Dat wil ik ook wel bezorgen, hoor. Het is toch gratis. Ja, hartstikke leuk. Alleen maar positive vibes.
2: Hollander, gratis. Ja.
1: Heb jij vandaag iemand die een compliment wil geven?
2: Ja, en ik blijf bij het onderwerp, laten we zeggen, waar we net zaten met Pierre van Hooijdonk.
1: Ja.
2: Jure Mulder, jij krijgt van mij een compliment. Gewoon als medestander van vrouwen, dat je gewoon daar tegenin gaat. Niet gewoon je mond houdt, en maar het gewoon bespreekbaar maakt.
1: Want leg even
2: bij
1: uit.
2: Bij vrouwen hebben we medestanders nodig.
1: Ja, want wat heeft Jure gedaan dan?
2: Nou, die vond het wel heel bijzonder dat hij dat zo zei natuurlijk.
1: Die zat ook bij hen aan tafel.
2: Ja, van dat kan je toch niet zo zeggen eigenlijk. Hè? Kan je nou iemand alleen maar op een vrouw zijn beoordelen? Of moet je haar op haar kwaliteiten? Ja, het grappige is natuurlijk dat die vrouw heeft dat helemaal niet gezegd. Of zij bondscoach wil worden überhaupt. Dus
1: nee.
2: Dat tezijde. Maar wij vrouwen hebben medestanders nodig. Ik weet een hele bekende man, Jure Mulder. Ik ken hem persoonlijk voor de rest.
1: Ja,
2: ik
1: heet heb ook,
2: er
1: ook
2: geen
1: heet
2: mee
1: ook,
2: over. Maar dit vond ik echt top.
1: Hij heet ook eigenlijk Jure Mulder, niet Jeroen. Maar dat maakt verder niet uit.
2: Is het Jure?
1: Nee, de tweede keer zei Jeroen.
2: Kunt nee,
1: we... Oh, jawel. Oh, zeker
2: maar dan gaat
1: Jeroen.
2: Het gewoon niet goed met mij. Want
1: Jeroen.
2: Dat heb ik niet bewust gedaan.
1: Nee, Jure Mulder, inderdaad een voetbalcommentator. Ik speelde FIFA 2010, dat was ook zijn stem. Maar dat maakt helemaal niet uit. Jure Mulder die kwam inderdaad op voor Serena Wiegman. En dat brengt mij bij mijn complimentje van vandaag. Want we zitten toch wel een beetje op één lijn. Dat gebeurt wel vaker. Ik wil namelijk Serena Wiegman zelf een complimentje geven. Omdat ik gewoon... Weet je, ik wil even laten... Even nog één keer vertellen wat ze allemaal bereikt heeft.
2: Ja,
1: ze heeft
2: super.
1: Een historische EK-titel met in 2017. Ze heeft de WK-finale gehaald in 2019. Ze heeft een EK-titel gehaald met Engeland in 2022. De WK-finale in 2023. Ze heeft de 3 EK-titels vervolgens in 2025. Was haar derde keer EK-winst. Ze is 5 keer de best FIFA-vrouw. Coach van de wereld geweest. Ze heeft in 2025 de Johan Cruijff-trofee gewonnen. Ze was de Nederlandse coach van het jaar in datzelfde jaar. Ze heeft een koninklijke onderscheiding. En als trainer heeft ze ook ontzettend veel doelpunten gemaakt. 100 interlands maar liefst op haar naam staan. Met andere woorden, deze vrouw is fantastisch en verdient al mijn complimenten. Dus... Als zij nog steeds geen bondscoach van het Nederlands elftal mag worden. Ja. Pierre.
2: Mag ik toch even iets aanstippen?
1: Ja,
2: want dit maakt het weer duidelijk. Hè? Vrouwen worden beoordeeld op wat ze gedaan hebben.
1: Ja.
2: En echt een ton van ervaring. Namens, en mannen worden beoordeeld op hun potentie. Die krijgen een baan. Of ze de potentie hebben om iets te kunnen gaan doen. En vrouwen moeten het al bewezen hebben. Maar ja, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Alhoewel. Kijk wat een lijst die vrouw heeft, zeg.
1: Yo,
2: dus dat is even puntje. Ik wou het nog even noemen. Sorry, nou, feministie.
1: Nee, dankjewel. Nee, super. Nee, fijn dat je het dan nog even benoemd. Dan gaan we nu echt over naar die complimenten. Wie wil jij een complimentje geven?
2: Ja.
1: Jij ging Jure Mulder. Ik ga voor Serena Wiegman. Maar het mag natuurlijk ook gewoon inderdaad je hond, je buurvrouw, de weet ik veel, de oppas zijn. Het maakt echt helemaal niks uit, want wij bezorgen gewoon gratis. Laat het even weten in de Twitch of... via het app-logootje op de website. En als je heel goed bent in cijfers onthouden... dan heb ik hier ook een nummer voor je. Dat is 06-34-60-64-64. Wie wil jij een complimentje geven en waarom? Wij bezorgen hem zo gratis.
3: We

0: Shepard, Learning to Fly. Oh, dat lijkt me ook best leuk, vliegen, toch?
1: Oh, zeker.
0: Oh, heerlijk. Nog een paar minuutjes, dan zit het er voor ons weer op. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we met hele positieve vibes eindigen. En want Lonneke en ik, Hugo, wij zijn de gratis complimenten bezorgen op dinsdag. Jij stuurt ze in vanuit je huis, vanuit je auto, vanuit je fiets of vanaf de tuin. Het maakt niet uit.
2: Je stuurt als je het maar doet.
0: Als je het maar doet, je stuurt het naar ons in en wij bezorgen hem gratis. Wie wil jij een complimentje geven? Nou, er is weer volop. Ja.
2: Mooie reacties.
0: Absoluut. Wat vertel, wat is er binnengekomen?
2: Van Marijke. Ik wil Jolanda een compliment geven omdat ze altijd voor iedereen klaar staat.
0: Die
2: mensen heb je nooit genoeg natuurlijk.
0: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Om even het vrouwenvoetbal te blijven.
0: Ja.
2: Complimenten naar de coach van mijn zoon.
0: Ay.
2: Volgens mij heet ze Jacqueline, die coach. Ja, dat is een goeie. En mannenteam gecoacht door de... Nou, super.
0: Jongensteam, want ik gok. Ik weet niet, wie schrijft dit?
2: Ja, zoon, zegt ze. Nou, de coach van mijn zoon.
0: Oh ja, oké. Okay. Nee, ja, oké. Okay, zoontje. Weet ik niet. Geen idee. Nee, geen idee.
2: Dat is een aanname.
0: Nee, ja, dat is een aanname, ja. Nee, ik moest denken aan jou, want jij bent namelijk ook coach van voetbalcoach, of niet?
2: Ja, maar dan ben ik ook gewoon echt omdat ik gewoon dat alleen maar mannen zijn en daarom doe ik het. Je kent me wel een beetje wat langer, hè? Nee. Ik heb de ballenverstand van voetbal. Ik ben echt geen Serena. Maar ik doe het naar eer en geweten.
0: Leuk. Ja. Oké, wat hebben we nog meer?
2: Arjanne, jij bent de beste. Dat zegt Meerte. En dat is ook leuk. En deze snap ik inderdaad. Hilde zegt, complimenten naar de straatkrantverkoper. Hij is altijd positief. Nou, die ervaring heb ik ook met de meeste straatnieuwsverkopers.
0: Ja.
2: Ja, positieve mensen. Voor mij, ze worden er ook op uitgezocht.
0: Dat denk ik ook.
2: Ja.
0: Dat denk ik ook. Ze zijn fantastisch. Ik heb er ook zo eentje inderdaad. En ik geef hem ook altijd even een eurotje als ik die over heb.
2: En je moet die krant kopen.
0: Nee, want die krant moet ze ook weer voor een deel afstaan, dat geld. Dus ik geef ze vaak contant, want dan kunnen ze ook weer, als ze een nachtopvang hebben, kunnen ze die daar
2: van betalen. Ja, dat klopt, maar dat is wel werk natuurlijk, hè?
0: Dat is waar. Nou goed, dan hebben ze meer krant om. Dankjewel. En complimenten dus aan die straatkrant verkopen. En compliment aan jou, Lon, dat je er vandaag weer bij me was.
2: Dankjewel, Hugo, dat jij het weer zo fantastisch aan elkaar hebt gepraat. Oh. En je lekkere stem, je enthousiasme.
0: Morgen weer? Gaan we doen.
2: Hey, leuk.
0: Tot morgen dan, zou ik zeggen.
2: Tot morgen.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Turn it up.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in een zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

Sounds Ever numero 3. Op de powerplaat van de week.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: gewoon is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De nacht is van Girl Power.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.